0: met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Koor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
0: Nu partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Gebeurt er iets in Breda, dan zijn wij erbij.
1: Breda Nu,

0: is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda heeft nieuwe waarschuwingsborden opgehangen bij het Mastbos om bezoekers te wijzen op brandgevaar. De gemeente neemt de maatregel als gevolg van het toegenomen risico op natuurbranden. De alarmering werd eerder deze week door de provincie opgeschaald van fase 1 naar fase 2. Op de borden staat een verwijzing naar een speciale pagina op de website van de gemeente Breda. Daar staan niet alleen tips om een natuurbrand te voorkomen, maar ook wat je moet doen als je een natuurbrand ziet. Het waterschap Brabantse Delta heeft donderdag vanwege de aanhoudende droogte voor een aantal gebieden in de regio een onttrekkingsverbod ingesteld. Volgens het waterschap zijn in delen van Midden- en West-Brabant de waterstanden flink gedaald en daarom mag daar dus geen water meer uitgehaald worden. In de regio Breda gaat het onder andere om de Strijbeekse Beek, de Galderse Beek, de Kleine Beek en de Kaamse Beken. Het zijn volgens het waterschap de eerste onttrekkingsverboden die dit jaar zijn ingesteld. Wel zijn er twee gebieden waar sinds vorig jaar al geen water meer aan onttrokken mag worden. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft donderdagmiddag een NL-alert verstuurd vanwege mogelijke overlast door natuurbranden in het oosten van Brabant en Noord-Limburg. Hoewel de branden buiten de regio woeden, kan ook in de regio Breda rook- en stankoverlast ontstaan. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Daarnaast wordt opgeroepen om weg te blijven uit de getroffen gebieden en hulpdiensten de ruimte te geven. In Oost-Brabant is de brandweer bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand op de Oorschotse Heide. Meerdere brandweerpelotons zijn ingezet en aan het einde van de middag was de brand nog niet onder controle. Ook bij Weert woedt een grote natuurbrand. Daar werken Nederlandse en Belgische brandweerlieden samen. Eerder is Kempen Airport ontruimd en is gestart met de evacuatie van AZC Kranendonk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: Wat?

0: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Cor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft donderdagmiddag een NL-alert verstuurd vanwege mogelijke overlast door natuurbranden in het oosten van Brabant en Noord-Limburg. Hoewel de branden buiten de regio woeden, kan ook in de regio Breda rook- en stankoverlast ontstaan. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Daarnaast wordt opgeroepen om weg te blijven uit de getroffen gebieden en hulpdiensten de ruimte te geven. In Oost-Brabant is de brandweer bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand op de Oorschotse Heide. Meerdere brandweerpelotons zijn ingezet en aan het einde van de middag was de brand nog niet onder controle. Ook bij Weert woedt een grote natuurbrand. Daar werken Nederlandse en Belgische brandweerlieden samen. Eerder is Kempen Airport ontruimd en is gestart met de evacuatie van AZC Kranendonk. De gemeente Breda heeft nieuwe waarschuwingsborden opgehangen bij het Mastbos om bezoekers te wijzen op brandgevaar. De gemeente neemt de maatregel als gevolg van het toegenomen risico op natuurbranden. De alarmering werd eerder deze week door de provincie opgeschaald van fase 1 naar fase 2. Op de borden staat een verwijzing naar een speciale pagina op de website van de gemeente Breda. Daar staan niet alleen tips om een natuurbrand te voorkomen, maar ook wat je moet doen als je een natuurbrand ziet. Het waterschap Brabantse Delta heeft donderdag vanwege de aanhoudende droogte voor een aantal gebieden in de regio een onttrekkingsverbod ingesteld. Volgens het waterschap zijn in delen van Midden- en West-Brabant de waterstanden flink gedaald en daarom mag daar dus geen water meer uitgehaald worden. In de regio Breda gaat het onder andere om de Strijbeekse Beek, de Galdigse Beek, de Kleine Beek en de Kaamse Beken. Het zijn volgens het waterschap de eerste onttrekkingsverboden die dit jaar zijn ingesteld. Wel zijn er twee gebieden waar sinds vorig jaar al geen water meer aan onttrokken mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Koor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen.

0: die dat nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De gemeente Breda heeft nieuwe waarschuwingsborden opgehangen bij het Mastbos om bezoekers te wijzen op brandgevaar. De gemeente neemt de maatregel als gevolg van het toegenomen risico op natuurbranden. De alarmering werd eerder deze week door de provincie opgeschaald van fase 1 naar fase 2. Op de borden staat een verwijzing naar een speciale pagina op de website van de gemeente Breda. Daar staan niet alleen tips om een natuurbrand te voorkomen, maar ook wat je moet doen als je een natuurbrand ziet. Het waterschap Brabantse Delta heeft donderdag vanwege de aanhoudende droogte voor een aantal gebieden in de regio een onttrekkingsverbod ingesteld. Volgens het waterschap zijn in delen van Midden- en West-Brabant de waterstanden flink gedaald en daarom mag daar dus geen water meer uitgehaald worden. In de regio Breda gaat het onder andere om de Strijbeekse Beek, de Galderse Beek, de Kleine Beek en de Kaamse Beken. Het zijn volgens het waterschap de eerste onttrekkingsverboden die dit jaar zijn ingesteld. Wel zijn er twee gebieden waar sinds vorig jaar al geen water meer aan onttrokken mag worden. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft donderdagmiddag een NL-alert verstuurd vanwege mogelijke overlast door natuurbranden in het oosten van Brabant en Noord-Limburg. Hoewel de branden buiten de regio woeden, kan ook in de regio Breda rook- en stankoverlast ontstaan. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Daarnaast wordt opgeroepen om weg te blijven uit de getroffen gebieden en hulpdiensten de ruimte te geven. In Oost-Brabant is de brandweer bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand op de Oorschotse Heide. Meerdere brandweerpelotons zijn ingezet en aan het einde van de middag was de brand nog niet onder controle. Ook bij Weert woedt een grote natuurbrand. Daar werken Nederlandse en Belgische brandweerlieden samen. Eerder is Kempen Airport ontruimd en is gestart met de evacuatie van AZC Kranendonk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Koor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
1: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart

0: Dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda heeft nieuwe waarschuwingsborden opgehangen bij het Mastbos om bezoekers te wijzen op brandgevaar. De gemeente neemt de maatregel als gevolg van het toegenomen risico op natuurbranden. De alarmering werd eerder deze week door de provincie opgeschaald van fase 1 naar fase 2. Op de borden staat een verwijzing naar een speciale pagina op de website van de gemeente Breda. Daar staan niet alleen tips om een natuurbrand te voorkomen, maar ook wat je moet doen als je een natuurbrand ziet. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft donderdagmiddag een NL-alert verstuurd vanwege mogelijke overlast door natuurbranden in het oosten van Brabant en Noord-Limburg. Hoewel de branden buiten de regio woeden, kan ook in de regio Breda rook- en stankoverlast ontstaan. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Daarnaast wordt opgeroepen om weg te blijven uit de getroffen gebieden en hulpdiensten de ruimte te geven. In Oost-Brabant is de brandweer bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand op de Oorschotse Heide. Meerdere brandweerpelotons zijn ingezet en aan het einde van de middag was de brand nog niet onder controle. Ook bij Weert woedt een grote natuurbrand. Daar werken Nederlandse en Belgische brandweerlieden samen. Eerder is Kempen Airport ontruimd en is gestart met de evacuatie van AZC Kranendonk. Het waterschap Brabantse Delta heeft donderdag vanwege de aanhoudende droogte voor een aantal gebieden in de regio een onttrekkingsverbod ingesteld. Volgens het waterschap zijn in delen van Midden- en West-Brabant de waterstanden flink gedaald en daarom mag daar dus geen water meer uitgehaald worden. In de regio Breda gaat het onder andere om de Strijbeekse Beek, de Galdigse Beek, de Kleine Beek en de Kaamse Beken. Het zijn volgens het waterschap de eerste onttrekkingsverboden die dit jaar zijn ingesteld. Wel zijn er twee gebieden waar sinds vorig jaar al geen water meer aan onttrokken mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Wit. Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Cor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
1: Partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Radio via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het Radio Nieuws op Breda Nu. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot 1 jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft donderdagmiddag een NL-alert verstuurd vanwege mogelijke overlast door natuurbranden in het oosten van Brabant en Noord-Limburg. Hoewel de branden buiten de regio woeden, kan ook in de regio Breda rook- en stankoverlast ontstaan. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Daarnaast wordt opgeroepen om weg te blijven uit de getroffen gebieden en hulpdiensten de ruimte te geven. In Oost-Brabant is de brandweer bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand op de Oorschotse Heide. Meerdere brandweerpelotons zijn ingezet en aan het einde van de middag was de brand nog niet onder controle. Ook bij Weert woedt een grote natuurbrand. Daar werken Nederlandse en Belgische brandweerlieden samen. Eerder is Kempen Airport ontruimd en is gestart met de evacuatie van AZC Kranendonk. De gemeente Breda heeft nieuwe waarschuwingsborden opgehangen bij het Mastbos om bezoekers te wijzen op brandgevaar. De gemeente neemt de maatregel als gevolg van het toegenomen risico op natuurbranden. De alarmering werd eerder deze week door de provincie opgeschaald van fase 1 naar fase 2. Op de borden staat een verwijzing naar een speciale pagina op de website van de gemeente Breda. Daar staan niet alleen tips om een natuurbrand te voorkomen, maar ook wat je moet doen als je een natuurbrand ziet. Het waterschap Brabantse Delta heeft donderdag vanwege de aanhoudende droogte voor een aantal gebieden in de regio een onttrekkingsverbod ingesteld. Volgens het waterschap zijn in delen van Midden- en West-Brabant de waterstanden flink gedaald en daarom mag daar dus geen water meer uitgehaald worden. In de regio Breda gaat het onder andere om de Strijbeekse Beek, de Galdigse Beek, de Kleine Beek en de Kaamse Beken. Het zijn volgens het waterschap de eerste onttrekkingsverboden die dit jaar zijn ingesteld. Wel zijn er twee gebieden waar sinds vorig jaar al geen water meer aan onttrokken mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Koor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn.

0: Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op advertentie.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlán de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Seit 2000 Jahren.

0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De gemeente Breda heeft nieuwe waarschuwingsborden opgehangen bij het Mastbos om bezoekers te wijzen op brandgevaar. De gemeente neemt de maatregel als gevolg van het toegenomen risico op natuurbranden. De alarmering werd eerder deze week door de provincie opgeschaald van fase 1 naar fase 2. Op de borden staat een verwijzing naar een speciale pagina op de website van de gemeente Breda. Daar staan niet alleen tips om een natuurbrand te voorkomen, maar ook wat je moet doen als je een natuurbrand ziet. Het waterschap Brabantse Delta heeft donderdag vanwege de aanhoudende droogte voor een aantal gebieden in de regio een onttrekkingsverbod ingesteld. Volgens het waterschap zijn in delen van Midden- en West-Brabant de waterstanden flink gedaald en daarom mag daar dus geen water meer uitgehaald worden. In de regio Breda gaat het onder andere om de Strijbeekse Beek, de Galdigse Beek, de Kleine Beek en de Kaamse Beken. Het zijn volgens het waterschap de eerste onttrekkingsverboden die dit jaar zijn ingesteld. Wel zijn er twee gebieden waar sinds vorig jaar al geen water meer aan onttrokken mag worden. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft donderdagmiddag een NL-alert verstuurd vanwege mogelijke overlast door natuurbranden in het oosten van Brabant en Noord-Limburg. Hoewel de branden buiten de regio woeden, kan ook in de regio Breda rook- en stankoverlast ontstaan. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Daarnaast wordt opgeroepen om weg te blijven uit de getroffen gebieden en hulpdiensten de ruimte te geven. In Oost-Brabant is de brandweer bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand op de Oorschotse Heide. Meerdere brandweerpelotons zijn ingezet en aan het einde van de middag was de brand nog niet onder controle. Ook bij Weert woedt een grote natuurbrand. Daar werken Nederlandse en Belgische brandweerlieden samen. Eerder is Kempen Airport ontruimd en is gestart met de evacuatie van AZC Kranendonk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Koor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
1: Nu partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda nu. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Atmatlan de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie.

0: De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Nieuws, achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda nu.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: stone.
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Het waterschap Brabantse Delta heeft donderdag vanwege de aanhoudende droogte voor een aantal gebieden in de regio een onttrekkingsverbod ingesteld. Volgens het waterschap zijn in delen van Midden- en West-Brabant de waterstanden flink gedaald en daarom mag daar dus geen water meer uitgehaald worden. In de regio Breda gaat het onder andere om de Strijbeekse Beek, de Galdigse Beek, de Kleine Beek en de Kaamse Beken. Het zijn volgens het waterschap de eerste onttrekkingsverboden die dit jaar zijn ingesteld. Wel zijn er twee gebieden waar sinds vorig jaar al geen water meer aan onttrokken mag worden. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft donderdagmiddag een NL-alert verstuurd vanwege mogelijke overlast door natuurbranden in het oosten van Brabant en Noord-Limburg. Hoewel de branden buiten de regio woeden, kan ook in de regio Breda rook- en stankoverlast ontstaan. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Daarnaast wordt opgeroepen om weg te blijven uit de getroffen gebieden en hulpdiensten de ruimte te geven. In Oost-Brabant is de brandweer bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand op de Oorschotse Heide. Meerdere brandweerpelotons zijn ingezet en aan het einde van de middag was de brand nog niet onder controle. Ook bij Weert woedt een grote natuurbrand. Daar werken Nederlandse en Belgische brandweerlieden samen. Eerder is Kempen Airport ontruimd en is gestart met de evacuatie van AZC Kranendonk. De gemeente Breda heeft nieuwe waarschuwingsborden opgehangen bij het Mastbos om bezoekers te wijzen op brandgevaar. De gemeente neemt de maatregel als gevolg van het toegenomen risico op natuurbranden. De alarmering werd eerder deze week door de provincie opgeschaald van fase 1 naar fase 2. Op de borden staat een verwijzing naar een speciale pagina op de website van de gemeente Breda. Daar staan niet alleen tips om een natuurbrand te voorkomen, maar ook wat je moet doen als je een natuurbrand ziet. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Cor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
4: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: ANWB, hoe kan ik je helpen?
7: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrij kwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk.

0: Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. In Zuid-Libanon zijn volgens Libanese autoriteiten zeker 13 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. De aanvallen waren op de steden Zaria en Tyrus, aldus Libanon. Volgens ANI, het Libanese staatspersbureau, ging het om een reeks intense aanvallen, iets minder dan een uur na de Israëlische waarschuwing. De aanvallen vinden plaats ondanks het staakt het vuren tussen de terreurbeweging Hezbollah en Israël, dat sinds 17 april van kracht is. Over en weer wordt de wapenstilstand geregeld geschonden. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op bases als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. 1, 2,

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: is Breda Nu.
1: Breda Nu.

Dat en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft donderdagmiddag een NL-alert verstuurd vanwege mogelijke overlast door natuurbranden in het oosten van Brabant en Noord-Limburg. Hoewel de branden buiten de regio woeden, kan ook in de regio Breda rook- en stankoverlast ontstaan. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Daarnaast wordt opgeroepen om weg te blijven uit de getroffen gebieden en hulpdiensten de ruimte te geven. In Oost-Brabant is de brandweer bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand op de Oorschotse Heide. Meerdere brandweerpelotons zijn ingezet en aan het einde van de middag was de brand nog niet onder controle. Ook bij Weert woedt een grote natuurbrand. Daar werken Nederlandse en Belgische brandweerlieden samen. Eerder is Kempen Airport ontruimd en is gestart met de evacuatie van AZC Kranendonk. De gemeente Breda heeft nieuwe waarschuwingsborden opgehangen bij het Mastbos om bezoekers te wijzen op brandgevaar. De gemeente neemt de maatregel als gevolg van het toegenomen risico op natuurbranden. De alarmering werd eerder deze week door de provincie opgeschaald van fase 1 naar fase 2. Op de borden staat een verwijzing naar een speciale pagina op de website van de gemeente Breda. Daar staan niet alleen tips om een natuurbrand te voorkomen, maar ook wat je moet doen als je een natuurbrand ziet. Het waterschap Brabantse Delta heeft donderdag vanwege de aanhoudende droogte voor een aantal gebieden in de regio een onttrekkingsverbod ingesteld. Volgens het waterschap zijn in delen van Midden- en West-Brabant de waterstanden flink gedaald en daarom mag daar dus geen water meer uitgehaald worden. In de regio Breda gaat het onder andere om de Strijbeekse Beek, de Galdigse Beek, de Kleine Beek en de Kaamse Beken. Het zijn volgens het waterschap de eerste onttrekkingsverboden die dit jaar zijn ingesteld. Wel zijn er twee gebieden waar sinds vorig jaar al geen water meer aan onttrokken mag worden. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Koor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
2: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker

0: voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran, en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. In Ermelo is de afgelopen nacht een grote brand uitgebroken bij een dessert- en patisseriebedrijf. Rond 2:30 vannacht werd de brand gemeld en de brandweer rukte met meerdere eenheden uit om het vuur te bestrijden. Op beelden op sociale media is te zien dat daarbij veel rook vrijkwam. Dat was ook vanochtend vroeg nog het geval. In een deel van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert verstuurd om te waarschuwen voor overlast door de rook. Hoe de brand in Ermelo is ontstaan is nog onduidelijk. De Cubaanse president Miguel Díaz-Canel heeft fel gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Met temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft donderdagmiddag een NL-alert verstuurd vanwege mogelijke overlast door natuurbranden in het oosten van Brabant en Noord-Limburg. Hoewel de branden buiten de regio woeden, kan ook in de regio Breda rook- en stankoverlast ontstaan. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Daarnaast wordt opgeroepen om weg te blijven uit de getroffen gebieden en hulpdiensten de ruimte te geven. In Oost-Brabant is de brandweer bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand op de Oorschotse Heide. Meerdere brandweerpelotons zijn ingezet en aan het einde van de middag was de brand nog niet onder controle. Ook bij Weert woedt een grote natuurbrand. Daar werken Nederlandse en Belgische brandweerlieden samen. Eerder is Kempen Airport ontruimd en is gestart met de evacuatie van AZC Kranendonk. Het waterschap Brabantse Delta heeft donderdag vanwege de aanhoudende droogte voor een aantal gebieden in de regio een onttrekkingsverbod ingesteld. Volgens het waterschap zijn in delen van Midden- en West-Brabant de waterstanden flink gedaald en daarom mag daar dus geen water meer uitgehaald worden. In de regio Breda gaat het onder andere om de Strijbeekse Beek, de Galdigse Beek, de Kleine Beek en de Kaamse Beken. Het zijn volgens het waterschap de eerste onttrekkingsverboden die dit jaar zijn ingesteld. Wel zijn er twee gebieden waar sinds vorig jaar al geen water meer aan onttrokken mag worden. De gemeente Breda heeft nieuwe waarschuwingsborden opgehangen bij het Mastbos om bezoekers te wijzen op brandgevaar. De gemeente neemt de maatregel als gevolg van het toegenomen risico op natuurbranden. De alarmering werd eerder deze week door de provincie opgeschaald van fase 1 naar fase 2. Op de borden staat een verwijzing naar een speciale pagina op de website van de gemeente Breda. Daar staan niet alleen tips om een natuurbrand te voorkomen, maar ook wat je moet doen als je een natuurbrand ziet. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Cor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
1: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortus in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar, en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran, en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president lijkt volgens critici met de brief te suggereren dat die wettelijke termijn voor goedkeuring van een oorlog niet langer geldt. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Goedemorgen luisteraars, het is de dag van de arbeid. Dus wij gaan aan het werk vandaag.
1: Nou, ik doe het rustig aan hoor.
0: voor de mensen die in Breda luisteren, het is de dag na de dag van de arbeid. En dan kun je lekker uitrusten en naar het programma luisteren van Hans Bellingwoud.
1: Ja, goedemorgen Axel.
0: Ja, en Axel zei die de gek. Hey, Hans, we hebben vandaag heel veel inhoud, om het zo maar eens te zeggen. We gaan koken straks met een nieuwe kok.
1: Ja.
0: Het wordt wel Engelstalig.

0: kok die. Het is een Spanjaard.
1: Is een Spanjaard en Engelstalig.
0: Maar ik mocht kiezen tussen Spaans en Engels.
1: Oh, wacht even. Ik zet even de ondertiteling aan.
0: Ja. Kan dat nog wel? Gaan we doen? Of kan dat niet meer? We hebben een muziekthema van Hans. Hij was gelukkig dit keer wat minder ingewikkeld. Hans, wat hebben wij in? Hoe zit dat?
1: Nou, hoe zit dat? Maxima kwam natuurlijk helemaal in beeld afgelopen maandag. En dan kwam even te sprake dat ze een reservist was. En toen vroeg ik me af, wat is nou het verschil tussen een reservist? Of ze was in opleiding voor reservist. Of reservisten. Nou, doet er veel niet toe. En ik vroeg me af, wat is nou het verschil tussen een echte militair of een militair, een reguliere militair en een reservist? En dat gaan we vragen aan Rob Cabau. En dat is iets over 9:30.
0: Nou, volop inhoud zou ik zeggen. Laten we maar beginnen met, we zijn toch beginnen met buitenlandse talen. We beginnen in het Swahili.
1: Oh, we worden helemaal multicultureel.
0: Het Swahili, de volgende titel is Swahili en dat betekent geen zorgen. En als je het hoort, dan denk je best wel van, oh, die.

Ja, we hebben op dit moment even een probleempje om... Alejandro Becerra, die kan ik wel bellen, maar ik krijg hem niet doorverbonden. Dus ja, de kok die is er wel, maar we krijgen hem niet over de bühne, om het zo maar eens te zeggen. Dus we gaan even de muziek draaien en we gaan het opnieuw proberen. En tot zo.

0: Ja, we hebben Natalie Cole, Pink Cadillac, het eerste nummer van het muziekthema van Hans, gebruikt om uit te vinden wat de techniek heeft gedaan met ons. En het slechte nieuws is dat wij Alejandro Becerra, de kok die vandaag zijn recept zou bespreken met ons, dat we die wel konden bellen, maar we kregen niet doorverbonden. En dan moeten we het doen met de mededeling dat het op de social media op dit moment te lezen is. Het is het recept Black Risotto with Grilled Squid. De kok is Engelstalig. Dus we hadden ook geen ondertiteling kunnen geven op de radio. Het zit nu op Facebook en Instagram van de ORTS. En als de mensen nog meer willen weten van Mr. Armier, in BN De Stem staat vandaag een ontzettend goede review van het restaurant. Over de tong heet de rubriek. En daar ook wordt roemend gesproken over hem. Dus in dat opzicht denk ik gewoon naar de social media. ORTS naar de Facebook en naar de Instagram. En dan het recept Black Risotto with Grilled Squid. En dat is niks anders dan inktvis. Goed, ja, het is niet anders, Hans. We moeten even wat improviseren. Dan wordt het tijd voor de jingle, denk ik.
1: Ja, nou ja, die kunnen we dan nu gaan draaien, als het goed is.
0: Ja, een jingle.
2: ORTS.
0: Dat je weet waar je bent beland.
1: Ben beland.
0: Ja, Hans, we gaan het hebben over Dr. Hoek. En Dr. Hoek, het is een artiest die ik niet zo vaak op de draaitafel heb gelegd, in alle eerlijkheid. De vraag is altijd van waarom heeft die man Dr. Hoek en de Medicine Show? Want dat is de naam van de band. En dat komt omdat een van de bandleden, die heeft zo'n ooglapje voor. En dat wekte bij hun de associatie op van die rondreizende medicijnmannen.
1: Ah.
0: Die in Amerika vroeger gewoon met op een paard en wagen door de heel het Wilde Westen trokken om een of ander flutproduct aan de man te brengen.
1: Dat heet in Nederland Haarlem met olie.
0: Ja, ja. En goed, maar dat terzijde. Dus daarom heet de band zo. Maar de titel van het liedje, het gaat gewoon over het standaard liefde.

Ja, wat doe je met een mooie vrouw? Dan ga je in een mooie auto zitten. En dat is eigenlijk ook een beetje het thema vandaag, auto's. We hadden eerst Natalie Cole met een Cadillac. En we hebben nu Prince in zijn Red Corvette.

0: We heuren nou toch?
1: Hoe is het mogelijk? Kan dat nog wel? Of kan dat niet meer?
2: Ja, in deze rubriek kan dat nog wel of kan dat niet meer? Ja, Hans, ik moet je iets opbiechten. Ik heb een lijstje thuis van wat kan ik in de rubriek draaien.
3: Ha.
2: Maar wat mij opviel, er waren opvallend veel Nederlandstalige teksten bij. Ik denk van ja, op een of andere manier vinden we het dan vandaag de dag wat oudbolliger dan toen of zo.
3: Ja, we krijgen gelijk zo'n idee van spruikjesgeur en gordijnen voor de deur.
2: Ja. Ik zal je niet vervelen met de titels die ik allemaal nog in gedachten had. Maar er eentje viel er tussenuit dat ik denk van nou, daar twijfel ik toch over. Omdat ik zelf persoonlijk hem ontzettend briljant vind. En dat heeft te maken met de auteur, Dr. Anders P. Zingen kan hij niet zo goed, maar teksten schrijven kan hij des te beter. En ja, de klassieker van Dr. Anders P. is De Veerpont. En ik vind dat we nog eventjes mogen luisteren naar De Veerpont. Voordat we definitief van hem afscheid nemen.

econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer. Dan

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op.

0: Ja, Dr. Anders P. Het blijft een klassieker, Hans.
1: Ja.
0: Maar, ja.
1: Maar we gaan eerst naar de meneer Pastoor luisteren.
2: Mijn naam is Jokke van Veldhoven en ik nodig u uit om iedere vrijdagochtend om 9 uur te luisteren naar het Vrijdag Magazine.
0: Nou ja, en in Breda doen we het op zaterdag 11 uur. Dus, ja, en we zijn bezig, lieve Bredanaars, we zijn bezig met een paar Bredaanse jingles. Dat je niet denkt van dat wij in Oosterhouten de wereld regeren. Echt niet. Hans?
1: Ja, dan gaan we naar het volgende nummer. We hebben al een Cadillac gehad, we hebben een Corvette gehad. We gaan nu via Bob Seger naar Thunderbirds, de bekende Ford-merk model.

0: Ja, Making Thunderbirds.
1: Nou, ik zou zeggen, dat is het wat steviger werk.
0: Ja. Ik dacht, dan komen we al om 9:30.
1: Ja. Nou, we gaan zwijmelen, Hans. We gaan zwijmelen bij George McRae. George McRae is natuurlijk Rock Your Baby. En wie kent dat nummer niet?
0: Hij ook niet van Sexual Healing? Is dat ook
1: niet? Nee, dat is Marvin Gaye.
0: Nee,
1: George McRae is van Rock Your Baby. En hij woont in Münsterhelene. Het mooie Limburgse Münsterhelene. Hij is met een Nederlandse getrouwd en vandaar. Maar dat terzijde, want George McRae, even terug naar 1974.

0: Ja.
1: En van de zwijmelmuziek van George McRae gaan we naar Britse blues.
0: Ja, Savoy Brown. Ja. Ook een automatic model. Jaguar van Savoy Brown.

'cause you don't have to carry that heavy.

0: Hoe zit dat?
1: Hoe zit dat?
2: Ja,
0: hoe zit dat?
3: Ja, dat was... dit is Hoe zit dat? En alleen hebben wij Rob Cabau, secretaris van de Vuurmoot, de voormalig uitgezonden militaire Oosterhout. Goedemorgen, Rob.
2: Goedemorgen.
3: Fijn dat je aan de lijn kon komen, want je hebt het natuurlijk wel druk met 5 mei en dergelijke, dodenherdenking.
2: Ja, 4 mei met name.
3: Sorry, 4 mei is natuurlijk, 5e is 5e bevrijdingsdag. Wat is nou het verschil tussen reguliere militairen en reservist? Want tijdens Koninginnedag kwam het even te sprake dat Maxima een opleiding volgt als reservist. Dus ja, wat is nou het verschil tussen een reguliere militair en een reservist?
2: Nou, om te beginnen, het zijn allebei militairen. Ook de reservist wordt dus gewoon beëdigd.
3: Ja.
2: En volgt ook bepaalde opleidingen. Die volgt hij verplicht. Maar en reservisten zijn eigenlijk... die vormen de flexibele schil om de krijgsmacht heen.
3: Okay.
2: Waardoor de krijgsmacht zeg maar, met bepaalde specialismen... op gewenste tijden is uit te breiden. En de reservisten, de bekendste reservist is natuurlijk koningin Maxima. Alhoewel ik dat persoonlijk een beetje voor de bühne vind. Want reservist kun je zijn tussen je 18e en je 55ste. De koningin is afgelopen februari reservist geworden. En stopt daar in mei alweer mee, want dan wordt ze 55.
3: Ah, ja.
2: Dus dat is, het is toch wel een beetje om naar de samenleving aan te geven. Jongens, luister, dit speelt er, dit willen we graag. En de koningin is daar een voorbeeld van.
3: Oké.
2: Dus, en dat geldt ook voor prinses Amalia trouwens.
3: Ja, die is ook reservist of opleiding, bent even kwijt.
2: Ja, die heeft de eerste dienstjaar afgerond. Heeft de rang van korporaal bereikt. Is daarmee hoger dan de moeder. Want die is soldaat. En,
3: heerlijk lijkt me dat.
2: Ja. Dat is heerlijk. Ja.
3: Maar goed, de regulier militair die is fulltime soldaat. Zou ik maar zeggen. En die oefent ook meer. En die is waarschijnlijk ook fijner opgeleid. Dan een reservist? Zie ik dat verkeerd?
2: Dat is zeker zo. Een reservist krijgt een bepaalde basisopleiding. Die overigens niet op vrijwillige basis is, maar die moet die volgen.
3: Ja.
2: En dat heeft dan te maken met het volgen van oefeningen, het op peil houden van zijn fysieke conditie, het volgen van theoriedagen. En om zeg maar de algemene militaire vaardigheden te behouden.
3: Ja. En kan iedereen nou reservist worden? Ik bedoel, stel dat ik een kantoorbaan heb. Ik zit de hele dag achter mijn laptop of computer. Kan ik dan ook reservist worden?
2: Ja, iedereen kan reservist worden. Okay. En je ziet de reservisten ook in alle specialismen terug. Van bankiers tot juristen, tot ICT'ers, tot cybermensen, tot bewakers, beveiligers, bouwvakkers. In alle specialismen zie je ze terug. Omdat die specialismen op bepaalde tijden ook gewenst zijn.
3: Ja. Ik zal trouwens een vraag.
4: Ja, Rob. Bij mij in de straat waren een paar jonge mensen. En die wilden zich opgeven voor reservist. En een van de dingen die ze zeiden. Maar we willen niet naar het front. En dat wordt niet uitgesloten. Klopt dat?
2: Dat klopt in zoverre dat het altijd op vrijwillige basis is. En dat je daar afspraken over maakt. Dus als iemand zegt. Ik wil absoluut niet uitgezonden worden. Dan gebeurt dat ook niet.
4: Oké.
2: En als hij zegt. Ik wil dat wel. Dan kan dat, want de taken van reservisten liggen op een aantal gebieden. Enerzijds is, en dat noemen ze de front fill. Dat wil zeggen dat je een eenheid aan de voorkant versterkt. En dus ook mee uitgezonden kan worden.
4: Ja.
2: En de andere is de back fill. Dat wil zeggen dat je invalt voor mensen die uitgevallen zijn bij een bepaalde eenheid. En de laatste hoofdtaak is de bewaking en beveiliging van het Nederlands grondgebied.
4: Ja, maar... Je zegt uitgezonden, maar ik denk dan als wij aangevallen worden... dan moeten de reservisten ook zeg maar in actie gaan komen. Ja, dan ligt het wel heel dichtbij. Ligt het dan anders?
2: Nou, dat ligt anders. De hoofdtaken van reservisten als wij aangevallen worden... dat is natuurlijk wel een groot woord... maar in de huidige situatie weet je niks meer zeker. Dan is de hoofdtaak van de reservisten zeker die bij de landmacht zitten... En die zitten verzameld in een korps, dat heet de NATRES, de Nationale Reserve. Die zorgen voor het bewaken en beveiligen van het Nederlands grondgebied. Denken we aan de havens, spoorlijnen, bruggen, tunnels, dat soort zaken. En als er afspraken over gemaakt zijn, kunnen ze ook mee op uitzending of op inzet.
4: Ja.
3: Okay.
2: Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de marine. waar ze incidenteel ook mee gaan met schepen.
3: Ja. Oh, dat is, daar kan je inderdaad goed over afspreken. En hoeveel, hoeveel tijd ben je nou kwijt aan, als reservist? Ik bedoel, hoe is dat te combineren met je reguliere werk?
2: Dat is te combineren op basis van afspraken. Want je kunt reservist zijn op basis van een paar uur per week tot dagen per maand.
3: Okay.
2: In dat laatste geval wordt natuurlijk altijd ook de werkgever erbij betrokken. Want die moet daar in principe wel mee instemmen. Als dat om een grootschalige afspraak gaat. Het meeste van de werkzaamheden vinden plaats in de avond of in de weekenden.
3: Ja, ja. Het lijkt een beetje op die advertenties die je wel ziet voor bepaalde banen. Dat alles bespreekbaar is. Of veel bespreekbaar is.
2: Ja, heel veel is inderdaad bespreekbaar.
3: Ja.
2: Ja, vraag u maar.
3: Krijg je ook een salaris, of een wedde heet dat in diensttaal, geloof ik, in lege termen?
2: Ja, je krijgt een wedde. Een reservist is precies gelijk aan een beroeps. Dus een reservist die in de rang van een sergeant is ingezet, krijgt voor de periode dat hij actief is het salaris van een beroepssergeant.
3: En je krijg je ook je uniform mee? Ik neem aan niet dat je je wapen mee naar huis toe krijgt, maar ik neem aan
2: je wapen niet.
3: Nee, de rest wel.
2: Ja. Ja, je bent ook geuniformeerd. Je bent ook, of je zit in een pool of je bent toegewezen aan een bepaalde eenheid. En er is gelukkig steeds meer animo voor. Er zijn op dit moment ruim 9000 reservisten. Afgelopen jaar is er meer dan 1000 toegenomen.
3: Zo.
2: Het streven is om daar tot 15.000 à 20.000 te gaan. In het jaar 2030. Dus we hebben nog wat te doen.
3: We hebben nog wat te doen, ja. En stel dat je reservist bent en je vindt het zo leuk dat je beroep zou worden. Lukt dat ook?
2: Ja, dat is natuurlijk wel weer een heel ander project. Om beroep te worden moet je aan een aantal leeftijdscategorieën voldoen. Je kunt als je 45 bent niet zomaar meer beroeps worden. Maar als je daar belangstelling voor hebt en je valt in de toelatingseisen voor die beroepscategorie, kun je natuurlijk beroeps worden.
3: Ja.
2: En ik weet dat niet zeker, maar ik neem aan dat je dan in de aannamecommissie een pre hebt.
3: Ja, tuurlijk. Ja, ja. Wat mag een reservist nou niet doen en een militair wel? Of laat ik het andersom zeggen. Wat mag een militair wel doen en een reservist niet?
2: Ja, dat is een moeilijke vraag. Ja,
3: dat realiseer ik me.
2: Ik denk dat iedere Nederlander, of hij nou militair of reservist is, bepaalde zaken kent die hij gewoon niet kan en mag doen. Maar er is geen opvallend verschil tussen wat een militair en een reservist nou wel of niet kan en mag.
3: Ja, ja, dat brengt me dan ook op waar je mee begon, dat je dus de eed aflegt. Wat houdt die eed ongeveer in?
2: De eed houdt in dat je onderworpen bent aan de krijgstucht en de wetten van Nederland respecteert.
3: Ja,
2: grote lijn.
3: Ja, ik verwachtte niet dat je de hele eed zou opzeggen. Ja, Axel heeft nog wat te vragen.
4: Ja, als het gaat om oefenen, betekent dat ook dat de mensen die reservist worden schietoefeningen moeten gaan. Ze moeten leren een wapen te gaan beheersen, denk ik.
2: Jazeker, die krijgen schietopleiding.
4: Schietopleiding.
2: Ja.
4: En wat houdt dat in?
2: Dat houdt in dat je voor het wapen wat jou wordt toebedeeld regelmatig een schietopleiding krijgt en die ook onderhoudt.
3: Ja.
4: En dat betekent dat je dus op schietbanen van de krijgsmacht, zeg maar, eigenlijk moeten leren schieten.
2: Jazeker.
4: Ja.
2: Ja, het hangt natuurlijk een beetje van de functie af. Er zijn ook reservisten die op kantoor in Den Haag zitten.
4: Ja, die schieten niet.
2: Om daar jurist te zijn, daar zal de onderhoud van de schietvaardigheid denk ik op een lager niveau liggen. Maar in principe, de algemene militaire eisen, de opleidingseisen, gelden ook voor reservisten.
3: Ja.
4: En kan je daarvoor zakken? Als je een opleiding hebt, dan denken we altijd, ja, je slaagt. Maar we weten ook dat er wel eens mensen zakken.
2: Dat weet ik niet. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat iemand tijdens een opleiding totaal ongeschikt is vanwege zijn instelling, mindset of bijvoorbeeld fysieke gesteldheid.
4: Ja.
2: Dat er dan gezegd wordt, nee jongens, dit is voor vrouwen. Het kan ook voor vrouwen, hè, want dit is niks voor jou.
3: Ja, ja.
4: Hey, en laatste vraag, denk ik, Rob. Tegenwoordig is oorlogsvoering gaat heel veel via drones. Dus wij denken altijd aan klassiek met tanks en geweren en zo. Maar welk deel is de drone in de huidige opleiding van reservist?
2: Dat is een hele goede vraag. En er wordt ook steeds meer aandacht aan besteed. Met name Oekraïne is daar heel ver in de drone gebruikt.
4: Ja.
2: En er worden op dit moment bij de krijgsmacht ook speciale drone-eenheden opgevormd. En er wordt ook in de jeugd actief ondergeworven. Je kunt bijvoorbeeld in het 10-jaar defensie kun je kiezen voor een droneopleiding. Ja. En daar is zeker ook vraag naar. En dat neemt in de toekomst alleen maar toe.
4: Ja, maar ik heb het journaal gezien dat er een klasje was van jongelui die ermee begonnen waren.
2: Ja, zeker.
3: Ja. Ja, en die computerspelletjes en dergelijke waar de jongeren erg in bedreven zijn. En ook ouderen. Niet ouderen, maar oudere jongeren, zou ik maar zeggen. Dat speelt ook natuurlijk een grote rol bij de moderne defensie. Ja, ja.
2: Zeker. Misschien nog een laatste opmerking. Dat is de verandering die er in het hele reservistenbeleving op gang is. Dat is, reservisten zijn nu nog vaak in een pool ingedeeld en worden dan op bepaalde momenten ergens aan een eenheid toegevoegd. Waar de krijgsmacht in de toekomst naartoe wil, is een veel meer standaard indeling van reservisten bij eenheden, waarbij er dan gestreefd wordt om een eenheid voor 1/3 uit reservisten te laten bestaan.
3: Oké.
2: Okay. Dus elke eenheid gaat dan zeg maar voor 2/3 uit beroep staan en voor 1/3 uit reservisten.
3: Ja, nou, dat lijkt me ook wel leuk praktisch gezien, want dan weet je altijd van tevoren wie jouw kameraden zijn, zou ik maar zeggen.
2: Ja, dat heeft zeker voordelen.
3: Ja, absoluut. Ja. Nou Rob, bedankt voor het hele interessante inkijkje in het leven of in de carrière mogelijkheden van een reservist.
2: Ja, het is een win-win situatie voor de samenleving.
3: Zeker weten. Oké, dankjewel Rob en alvast prettig weekend. En succes met je inzet voor 4 mei.
2: Graag gedaan, fijn weekend.
3: Hetzelfde, dankjewel Rob.
2: Dag.
3: Ja. God, dat is interessant zeg.
4: Ja, maar
3: We gaan verder.
4: Het is een kleine stap van de krijgsmacht naar de deuchevaux.
3: Ja.
4: Hans.
3: Ja. Nou ja, we gaan verder met auto's en automerken. Ja, wie is er niet in zijn jeugd met een deuchevaux op vakantie geweest? Ode aan de deuchevaux van Arno van der Heijden.
0: Zo charmant haar blik, een tikkie nonchalant. Het licht dat in haar ogen brandt, verbaasd kijkt ze me aan. Zo kwetsbaar, maar zo niet bedeesd. Zo trouw en toch zo vrij van geest. Ben overal met haar geweest, nooit liet ze me staan.

een snoek, Cella DS. En binnenkort ook een C6. Maar mijn godin, mijn minnares, ach, on revient toujours. Dat is een oud Frans wijs citaat waarin staat dat men vroeg of laat terug naar zijn eerste liefde gaat. À son premier amour. Al roest ze, al pr-

0: Ja, had het ook déjà vu, ho, ho, ho. Nou, ik heb inderdaad ook déjà vu's ho, ho, ho gezien langs de weg.
1: Ik vraag me altijd af, als je, zou er ook een lied bestaan over de Ford K? het is wel erg lyrisch dit allemaal, Hans.
0: Roze brillen, gaten gekeken.
1: Het thema was natuurlijk het muziekthema was vandaag was auto's. En Hans die heeft zich helemaal uitgeleefd in alle merken. We begonnen wat jammer genoeg met Alejandro Bassero, de kok van Mr. Amir in Oosterhout. Hij had een mooi recept voor ons klaargelegd. Black risotto with grilled squid. Hij is Engelstalig. En helaas konden wij hem niet doorverbonden krijgen naar de mengtafel. En moet hij het doen met het recept wat op dit moment op Facebook en Instagram de ronde doet. We hebben, kan dat nog wel of kan dat niet meer, hadden wij met dokter Anders P. Nou, volgens mij kan dat nog steeds.
0: Jawel.
1: Jawel. En Hans die was erg geïnteresseerd in een reservistopleiding.
0: Ja, maar helaas.
1: Ja, fascinerend
0: eerlijk gezegd.
1: Ja, uiteindelijk bij 55 jaar Hans. Dus ja. Ook al zou je willen. Ja, goed. Hey,
0: We hebben nog misschien wel anderhalve plaat.
1: Om zo maar eens te zeggen, volgende week zijn we er weer. En ik zou zeggen, Hans, we gaan een deel van de afsluiting doen met Desmond Dekker, Israelites. En laten we maar gewoon staan.
0: Fijne weekend, Axel.
1: Doei.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op

0: Op zaterdag 2 mei viert Cor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het sein brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag brak er brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nakontrole en de verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar heb je 5 minuten op onthoud. En op de A76 vanuit Geleen staat file voor de Duitse grens door controles. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.
6: Succesnummers met Robert Sneermanni.

Gabriel Rios was dat en Broad Daylight. Hey, leuk dat je erbij bent. Het is vandaag 2 mei 2026. Dat betekent dat we weer een nieuw artiest van de maand hebben. Dat is deze maand Johnny Cash. We gaan ze weer van de singeltjes draaien. De tweede in de rij, First Class, hier is Beach Baby. Goedemiddag.

We zijn begonnen met First Class en Beach Baby, zojuist Catapult. We kennen ze ook van Rubber Robbie, hè? Nederlandstalige parodie op platen. De Teenie Bopper Band hoorde je hier bij Breda Nu 107.3 FM in de ether. En uiteraard zijn we te beluisteren via DAB+. Ik had gezegd artiest van de maand. Deze maand is dat Johnny Cash. We draaien van het singeltje, ja, uit 1972. Hier is A Thing Called Love.

Toch alweer 21 jaar oud, hè? Deze van Snow Patrol en Chasing Cars. Daarvoor zat... Trouwens, we hebben ook nog een grote hit van hun gehad. Dat was Just Say Yes. Ook wel eens een keer voorbij gekomen hier in deze show. Zometeen Maggie McNeil. We gaan eerst terug in de tijd met Softail. En hier is Torch.

0: Dat was Maggie McNeil uit 1976 en Terug naar de kust. Ze schreef het trouwens zelf. Onder de naam Sjouke Smit. Ja, dat is eigenlijk een naam toen ze getrouwd werd. Ze is trouwens geboren in Tilburg in 1950 als Sjouke Lucie van de Spijker. Ja, dat was haar naam. Zeg goedemiddag, hè?
1: Hele goedemiddag. Dit is het weekend weerbericht. Mijn naam is Ger van Londen. Dit weekend in Breda. Toenemende kans op buien, vooral morgen. Zon en wolkenvelden. Vandaag nog warm, rond de 23 graden. Zondag een paar graden minder. Met een matige zuidwestenwind. De nachttemperaturen zijn 12 tot 13 graden. Eindelijk regen, want in Breda is het ook erg droog. Tot zover het weekend weerbericht op Breda nu.
0: Het is ook nooit goed, hè? Eén keer is het te droog, dan weer te nat. Nou ja, in ieder geval, het is wel nodig dat het gaat regenen. We gaan terug in de tijd met de Nits. Hier is Sketches of Spain.

Papa Ute is de titel van de plaat. En dit was Tromai. Zijn eigenlijke naam is Paul van Haver, heel Hollands, want hij komt gewoon uit België. Hij is daar geboren in Etterbeek in 1985. We hebben trouwens zometeen de vinylgouden oude smartlap. We gaan hem van het singeltje draaien uit 1985. We gaan eens terug in de tijd met Pieter Ellen. Hier is I Go To Rio.

enigste hit die hij had in de top 2000 was deze plaat van Benny Nijman. En waarom fluister ik je naam nog? We draaien hem van het vinyl, de smartlap voor vandaag. We gaan terug in de tijd met de Beatles. Hier is Penny Lane.

0: Hoe kon iemand bij ons? Van Halen en Jump uit de jaren 80. Ik zeg, hele goede middag, Hans.
1: Een hele goede middag, Robert. Wat gaan we even vanmiddag allemaal doen? We hebben straks nog iets bijzonders. We gaan in het derde uur natuurlijk de top 10 draaien. We gaan terug naar de jaren 80. En in de tweede uur natuurlijk een live uitvoering van een plaat en de straatvraag. En in het eerste uur de remix. En natuurlijk ook een straatvraag, want dat hoort er eenmaal bij het programma. Maar er is iets nieuws. En wat het nieuws is, dat hoor je straks na 1 uur. Blijf luisteren, want de muziek wordt nog beter.
0: Nog beter, Hans? Dat kan toch niet meer? We gaan terug in de tijd met Erik Meesie. En de titel van dat ding heet Zonder Jou.

Don McLean, want we gaan naar tijd zijn van 1 uur. Dat betekent dat Hans Kopier zo meteen erin komt. Je hoort het Don McLean en Castles in the Air uit 1971. Ik draaide van het singeltje, want in de jaren 80 hebben we hem ook nog een keer gehad. Maar die werd dan door hem opnieuw uitgebracht, want dit was de originele versie. Hij is trouwens geboren in New York. Zijn bekendste hit was American Pie, dat door Madonna gecoverd. De laatste plaat voor vandaag is UB40. Die gaat lopen tot de 2 uur. En ik wens je een heel fijn weekend. Tot volgende week.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek.

0: nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er één te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Koor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
2: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. In Scheveningen heeft de politie 4 mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. 3 verdachten werden aangehouden voor mishandeling. 1 persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. De Britse premier Starmer wil pro-Palestijnse protesten in het Verenigd Koninkrijk niet verbieden, maar wel spreekt hij zich uit tegen het gebruik van de leus Globalize the Intifada tijdens demonstraties. Volgens Starmer moeten omstanders mensen aanspreken die zulke slogans gebruiken. Zijn uitspraken volgen op een antisemitische aanval in Londen. Het dreigingsniveau in het hele land is verhoogd naar ernstig en dat wijst op een grote kans op aanslagen. Er is een toename van antisemitische incidenten. De Duitse defensieminister Pistorius noemt de Amerikaanse terugtrekking van troepen uit Duitsland te voorzien. De VS halen 5000 militairen weg na de spanningen tussen president Trump en bondskanselier Merz. Volgens Pistorius moet Europa al langer meer verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen veiligheid. Hij zegt dat Duitsland nu werkt aan versterking van de krijgsmacht. De samenwerking met de VS blijft volgens hem met nu nog bijna 40.000 Amerikaanse militairen die in Duitsland gestationeerd zijn. En de Amerikaanse president Trump stelt dat de oorlog met Iran door een staakt het vuren is beëindigd. In een brief aan het congres schrijft hij dat de vijandelijkheden daarmee voorbij zijn. Critici zeggen dat Trump zo een wettelijke deadline probeert te omzeilen voor goedkeuring van het conflict. Volgens de wet moet de president na 60 dagen toestemming vragen aan het parlement. De Democraten willen hem daaraan houden, maar ze hebben steun van de Republikeinen nodig. En mogelijk zijn er nieuwe aanvallen op Iran op komst. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar heb je 5 minuten op onthoud. En op de A76 vanuit Geleen staat file voor de Duitse grens door controles. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
7: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.

1989 alweer. Robert, bedankt natuurlijk voor het afgelopen uur. Succesnummers. En wij begonnen vandaag met de Bee Gees. En dat heette One uit 1989. En ik zei het al in het programma van Robert. Er gaat iets nieuws gebeuren in dit programma. Wat gaat er namelijk gebeuren? Ik kreeg heel veel verzoekjes van, joh, kun je deze platen draaien? Kun je die platen draaien? Nou, ik kan je vertellen dat we met het programma bestuur van Breda Nu, zeg maar, elkaar over de tafel hebben getrokken. Er is geslagen, er is geschopt. Er is van alles gebeurd, maar we zijn er doorheen. We gaan de jaren 90 ook meenemen.

gitarist. We gingen terug naar 1974 met The Cats en Be My Day hier op een brede nu in de radio, want daar luister je naar. Het kwam er niet echt lekker uit, geloof ik. Daarvoor gingen we terug naar, ja, voor het eerst 1996 met Clouseau en die mooie plaat, de Nobelprijs. Oh. En dit komt uit 1971. Hier is John Denver.

0: 1995. Oh, heerlijk erbij. Peter Andre en Mysterious Girl draaiden we. En daarvoor John Denver. En dat heette natuurlijk Country Roads. Ja, ik zei Country Roads. Ja, hey, gaan we maar voor de helft doen of doen we het helemaal?
1: De straatvraag van deze week is...
0: Zou jij sociale media accounts verwijderen? Ben benieuwd.
2: Nee. En waarom niet? Nou, ik doe er niet zoveel op, dus voor mij zal het niet zo spannend zijn. Maar voor jongelui kan ik me wel indenken dat ze wat beter opletten.
3: Ja, soms had het heel veel online gebeurd en al. En ik heb wel over nagedacht om het een keer te verwijderen. Want er gebeurt gewoon heel veel dingen en al.
2: Ja, dat heb ik al een paar keer gedaan. Omdat Facebook, maar dat is meer omdat ik het niet meer zo leuk vind. Omdat er veel te veel reclame en zo bij komt. Dus ja.
4: Vaak overwogen, nooit gedaan. Nee.
5: Nee, ik heb zelf helemaal geen social media. Behalve WhatsApp, maar dat zal wel moeten. Probeer ik zo meer mogelijk te gebruiken. Maar geen TikTok, geen Instagram, nee.

Get your hands. Vorige week draaide ik Modern Talking met You're My Heart, You're My Soul. Word ik opgebeld tijdens mijn programma, wat überhaupt al verboden is, door een collega van mij. En die zegt, waarom draai je niet You Can Win If You Want? En dan denk ik bij mezelf, waarom zou ik het wel doen? Nee, niet twee keer. Oh nee, dat krijgt helemaal zijn zin. Dat gaan we niet doen natuurlijk. Oeh, dat ging bijna helemaal fout. Oeh, inderdaad. Ja, je hebt van die collega's die zeuren dan. Ach ja, dan doen we het toch omdraaien. You can win if you want. Voor mij had hij er nog eentje aangevraagd. Nou, die doen we dan wel in het volgende uur. Maar eerst, terug in de tijd, 1985. Nevada Michael Walden, featuring Patty Austin en Gimme.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

was hem helemaal vergeten. Michael Jackson en Will You Be There uit 1993. En daarvoor gingen we terug naar 1985. Gimme, gimme, gimme. En dan waren dan Michael Bolden draaiden we. En inderdaad, Patty Austin. En die ken je vast en zeker nog wel. Het is tijd voor de remix van de week. We hebben dit keer gekozen voor Kate Bush en Running Up That Hill.

En dat was hem dan voor deze week. Kate Bush en de 12 inzetvoeringen van Running Up That Hill alweer. En dat kwam uit... Ik weet het niet helemaal zeker meer. Ik zou het na moeten zoeken. Ja. Het is tijd even voor wat Nederlandstalig. En wat ook oud is. En een paar jaar geleden ook nog een hele grote hit is geweest. We gaan terug naar 1976 met Mieke. En het origineel van Mijn Engel Bewaarder. Het is echt een waar gebeurd verhaal trouwens.

en geproduceerd door Pierre Carter, alias Vader Abraham natuurlijk, en de Belgische Mieke en Mijn Engelbewaarder. En ze kreeg inderdaad in 1975 een heel zwaar ongeluk. En daar is dit lied op geschreven. Zo ben je weer heel wat wijzig op deze zaterdagmiddag.

0: today, but had to go to visit you. You never know.
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

de tijd, 1983, Feel Good Radio noemen ze dat ook wel. En daarvoor weer terug naar 1982 met Buxfuss en The Land of Make-Believe. En dit was de Culture Club natuurlijk met The Karma Chameleon uit 1983. En ik zei het al, ook de 90's hebben we toegevoegd. Dus 70's, 80's en 90's op jouw zaterdagmiddag. Dit is uit 1971, heel ver terug. Dawn and Knock Three Times.

een hele gouden oude draaien we natuurlijk uit de jaren 70. 1971 alweer. Moet je nagaan hoe lang dat alweer is geleden. We kunnen nog een plaat voor je draaien. Waarschijnlijk net niet helemaal. Maar wat mij betreft tot zometeen na de commercials, het nieuws en de verkeersinformatie. Hier op het Breda Nu Radio. Dit is de laatste plaat voor de klok van 2 uur. Mike Oldfield.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Cor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Klanten van ING en Triodos Bank konden vanochtend moeilijk pinnen door een storing. Het probleem lag volgens beide banken bij een externe partij die de pintransacties verwerkt. Ook betalingen via geldautomaten en Google Pay ondervonden hinder. Rond het eind van de ochtend namen de storingsmeldingen sterk toe. Inmiddels zijn de problemen voorbij en zijn er weer pinbetalingen mogelijk. De banken bieden excuses aan voor het ongemak. Twee activisten van het hulpconvooi naar Gaza zijn door Israël overgebracht voor verhoor. Volgens Israël gaat het om opvarenden die worden verdacht van illegale activiteiten. Een van hen zou banden hebben met een gesanctioneerde organisatie. Eerder meldde de organisatie Global Sumut Flotilla dat de overige activisten al waren vrijgelaten op Kreta. De twee overgebrachte activisten krijgen consulair bezoek terwijl ze worden ondervraagd. In Scheveningen heeft de politie vier mensen opgepakt na opstootjes rond een aangekondigd straatfeest. Drie verdachten werden aangehouden voor mishandeling. Eén persoon kreeg een boete voor belediging. Grote ongeregeldheden bleven uit, ondanks oproepen op sociale media. De politie was extra alert na eerdere rellen op dezelfde plek een jaar geleden. Burgemeester Van Zanen noemt de situatie onacceptabel, maar prijst de inzet van hulpdiensten. Hij zegt orde en veiligheid in de badplaats te willen houden. En de Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is na verslechterde gezondheid overgebracht naar het ziekenhuis. De 54-jarige vrouw zou in gevangenschap een hartaanval hebben gekregen en meerdere keren buiten bewustzijn zijn geraakt. Mohammadi zit sinds december vast. Haar familie stelt dat ze te laat medische zorg heeft gekregen en eist haar vrijlating. De activiste won 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten. Ze zit vast na kritiek op het Iraanse regime. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar heb je 5 minuten oponthoud. En op de A76 vanuit Geleen staat file voor de Duitse grens door controles. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
5: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
6: Dit is nou echt...

Kim Appleby, die je vast herkent van Mel en Kim. Alleen Mel kwam op 18 januari 1990 te overlijden aan die vreselijke ziekte op 23-jarige leeftijd. En wij draaiden natuurlijk Don't Worry van Kim Appleby uit 1991. En als we toch bezig zijn met beterschap wensen... Jongens, ook die K-ziekte is geconstateerd bij Harry Slinger. Hij is inmiddels geopereerd en we wensen hem van harte beterschap natuurlijk. Daarom is hier lijn 10...

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Even lekker terug in de tijd met Eddie Rabbit en Driving My Life Away uit 1980. Ook een liedje natuurlijk van Henk Wijngaard, wat hij erop heeft gezongen. En daarvoor natuurlijk Drukwerk. Speciaal voor Harry Slinger natuurlijk. Hij is geopereerd afgelopen week aan darmkanker, laten we het zo maar even zeggen. En we wensen hem natuurlijk van harte beterschap namens heel Breda nu. En van 1980 gingen we naar 1979. Hier is ABBA en Chiquitita.

Even lekker terug in de tijd met ABBA en Chiquitita uit 1973 alweer hier op Breda Nu. Zometeen weer eentje uit de 90's, maar het eerst 1973. Albert West en Jean Come Lately hier op Breda Nu Radio.

0: 70. En dan voel ik me eigenlijk soms voel ik me dan ook zelf oud. Dat wou ik zeggen.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Welke muzikale helden zou jij nog wel eens zien willen optreden?
2: Als jij kunt regelen voor mij dat ik Einaudi kan ontmoeten... Weet je wie dat is? Ja.
3: Ja, QB en de Blizzard. Maar ja, dat gaat niet meer, denk ik. Die zijn er niet meer.
4: Scott Joplin.
5: Hey, Snowy White, denk ik.
6: Coldplay.
7: Oasis. En Neil Young zou ik ook nog wel graag willen zien. Volgens mij leeft Neil Young nog wel, ja.
8: Als ze komen, de Rolling Stones nog een keer.

Oh yeah. Hadden we dit eerder moeten doen? Ik denk het wel. Achteraf hadden we de 90's gewoon mee moeten pakken. Mark Anthony en You Sang To Me uit 1999. Nou is het niet alleen maar jaren 70 en jaren 80, maar ook de jaren 90 komen voorbij hier in Typisch Hans. En zometeen de straatvraag natuurlijk. Welke muzikale helden zou jij nog wel eens zien optreden? Nou, die van mij die komen straks live langs. En ik zou ze best nog een keer willen zien, moet ik heel eerlijk zijn. Maar ook wel weer samen. Ik heb ze samen ook echt gezien. Het was tijdens The Night of the Proms. Wie het is, dat hoor je zo meteen allemaal. Maar eerst nog eventjes terug in de tijd. 1985 kwam die voor de tweede keer uit. Ik heb het over Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. En daarna gaan we even naar België met Soul Sister en The Way to Your Heart. En dat allemaal hier op jouw Breda nu.

0: kwamen uit België. Soul Sister and the Way to Your Heart, 1988. En daarvoor was 1985 aan de beurt met Tavares and Heaven Must Be Missing an Angel. Welke muzikale helden, was de straatvraag, zou jij nog wel eens willen zien? Nou, als het aan mij zou liggen...
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

Opgenomen live in 2001 tijdens The Night of the Proms. En ooit stonden ze in het voorprogramma van de Pretenders UB40. En naderhand werden ze natuurlijk zo groot dat ze de eigen weg zijn ingeschakeld. Maar toch hebben ze nog twee nummers opgenomen met Chrissy Hynde, I Got You Babe. En natuurlijk dat andere mooie nummer, Breakfast in Bed. En dat allemaal een beetje nu hier op Breder Nu Radio 107.3 FM. Natuurlijk via de kabel ook nog te beluisteren. En via DAB, ook daar zijn we te beluisteren. En we hebben onze eigen Breder Nu app. Ook die kun je natuurlijk installeren. En kun je iedere zaterdagmiddag of iedere dag van de week luisteren wanneer jij wil. Wij gaan even lekker terug naar 1988 met Toto.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

1989 alweer draaiden we Bonnie Sinclair en Vreemdelingen. Dat is heel lang. Ik denk dat het wel 40 jaar geleden is, 30 jaar dat ik die plaat heb gehoord. Ik zag hem in één keer staan. Ik denk, ik ga hem ook draaien ook. En mijn producer was het er mee eens van dit programma. En een toepasselijke plaat als deze kun je denk ik op dit ogenblik niet hebben. De muziek van Bonnie M. en the We Kill the World uit 1981. En het lijkt er een beetje op.

gewoon 24 uur per dag in het Witte Huis moeten draaien. Ja, don't kill the world. Wat wordt... Ja, laat ik maar niks zeggen. Trouwens, ook straks krijg ik nog op het donder. Dit was in ieder geval een 1981 Boney M. en We Kill the World. En dit zijn de dames van TLC uit 1995 op je radio. Je bent het niet gewend, maar we draaien nu 70, 80 en 90 jaren. Oftewel de 70s, de 80s en de 90s. Hier is Waterfalls.

Soms heb ik het idee dat mijn hersenen alleen maar muziek hebben opgeslagen. Ik weet het niet, ik kan het zo meezingen. En dan denk ik van, andere dingen doe ik zo moeilijk over. En als het over een plaat gaat, dan gaat het vanzelf. TLC draaiden we. En dat heette Waterfalls. En dat was trouwens ook gelijk de laatste plaat van dit uur. Dat betekent dat we opgaan naar de commercials, het nieuws, verkeersinformatie. En zijn we nog één uurtje met je terug. En dan gaan we de top 10 behandelen uit de jaren 80. Welk jaar? Dat hoor je zo meteen allemaal in het laatste uur. Wat mij betreft, tot zometeen.

0: Op zaterdag 2 mei viert Cor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het pakket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder.

0: via Oekraïne. Na de heropening van de beschadigde pijpleiding trok Slowakije zijn verzet tegen een EU-lening in. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door al maar aanhoudende drukte. De wachtlijst telt nu nog zo'n 900 aanvragen en loopt zeker tot 1 september door. Stolperstenen of struikelstenen zijn herdenkingstenen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De vraag ernaar nam vooral in Amsterdam sterk toe sinds de coronaperiode. Maar door beperkte productie en prioriteit voor oudere aanvragers is vertraging ontstaan. In andere steden wisselt de vraag sterk. En voormalig televisiepresentator en politicus Carlo Strijk is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij stierf afgelopen week in zijn slaap, zo laat zijn familie weten. Strijk werd bekend van programma's als Hartedieven en de Bank Giro Loterij Show. In de politiek stelde hij zich in 2006 kandidaat als lijsttrekker van D66, maar toen verloor hij van Alexander Pechtold. Later was hij nog actief bij Trots op Nederland van Rita Verdonk en het DPK van Hero Brinkman. Het afscheid van Strijk vindt plaats in besloten kring. Het weer, zonnige periode met in de loop van de middag met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar heb je 5 minuten oponthoud. En op de A76 vanuit Geleen staat file voor de Duitse grens door controles. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
5: Dit is nou echt typisch Hans.

0: 1935 alweer. Peter Andre en Mysterious Girl draaiden we hier in typisch Hans natuurlijk. Want daar luister je naar iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 4 uur. En we zijn bezig met het laatste uur. En gaan straks de top 10 behandelen. En we gaan terug. Ja, ik heb het een beetje expres gedaan. 1989. Waarom? Omdat we nu ook de 90's erbij hebben. Ja, dat zei ik.
1: Typisch Hans.

Parampam, Volendamse muziek. Uit 1977 draaiden we de band zonder naam en de clown. En daarvoor uit 1992 bedoel ik natuurlijk Gordon en Jong voor altijd zo'n lekkere vrolijke plaat. Straks de top 3 die we helemaal non-stop gaan draaien, maar we behandelen natuurlijk de top 10 en gaan terug naar 1989. Hier is Cher uit 1989 ook, toevallig.

0: Even lekker terug in de tijd inderdaad met die mooie dame Cher. Nagaan, dat was in 1989. Ik vraag me wel eens af hoe oud zou deze dame nu zijn. Ik denk heel erg oud, als ik me eigen niet vergis. Hey, zometeen, zoals ik al zei, gaan we nog veel meer leuke dingen doen. Maar eerst even een andere boodschap.
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Yes, we were born.
1: Oh ja. Born. 1979 alweer zeg. Born to be alive. Patrick Hernandez op je radio. Je weet het, breder nu radio. Jouw feel good radio station. Pa. Inmiddels is het wel de hoogste tijd voor heel iets anders. Wat gaan we doen? We gaan de top 10 behandelen. Van 1989 en we gaan terug naar week nummer 18 alweer. Daar vonden we op plek nummer 10, komend van 13, de Golden Earring met Turn the World Around in de derde week. Paula Abdul met Straight Up ging van 5 naar nummer 9 in de negende week en van 4 naar nummer 8, 4 plaatsen verlies in de achtste week voor Madonna en Like a Prayer. Van 12 naar nummer 7 gingen de Simple Minds met This Is Your Land in de derde week dat zij erin stonden. Nummer 6 bleef nummer 6, The Beach Boys en Kokomo, ook een lekkere plaat die binnenkort vast en zeker hier gaat horen, stond er 5 weken in. Van 11 naar nummer 5 ging Patty en Shift, oh die ken je nog, en Wonderful. Ze speelden toen mee met Eddie, hoe heette dat toch ook weer, dat was een serie in ieder geval, uit de jaren 80 was dat geloof ik, jaren 90. Inderdaad, met, ja, met Eddie en nog wat. Ik kan er even niet op komen. Nummer 4, komend van 8, Guns N' Roses en Paradise City. En dat betekent dat we toe zijn aan de nummers 3, 2 en 1 non-stop.
2: Goedemiddag.
3: Dit is nou echt typisch Hans.
2: Nummer 3.

Dat was hem dan voor deze week. De top 3 uit 1989. Week nummer 18 met op nummer 3. Bleef staan op nummer 3. Jason Donovan en Too Many Broken Hearts in de vijfde week. 2 bleef nummer 2 in de zesde week. Roxette and The Look. En nummer 1 bleef nummer 1 in de achtste week. En we hebben het over The Bangles inderdaad. En At Eternal Flame. Volgende week weer een nieuwe top 10.

2 mei 2026. En dit is de ene laatste plaat van dit programma. Robin S. en Show Me Love. En daarvoor Elvis Presley natuurlijk uit 1970 en In the Ghetto. En dit kwam uit 1993. Het zit er weer op, jouw zaterdagmiddag oldies. We zijn er weer volgende week zaterdag tussen 1 en 4. Hier natuurlijk bij Breda Nu. En we kunnen er nog eentje voor weer draaien. En dat is een hele rustige plaat. Tot het einde. Hier is Tina Turner, een private dancer. Ik wens je een fijn weekend en een fijne werkweek.

0: Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures. En wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Cor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt, later volgden nog 3 arrestaties. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en sluit Schoten vooralsnog uit. Verschillende slachtoffers liepen steek- en snijwonden op en zijn behandeld in het ziekenhuis. In de Franse Ardèche zijn 5 jongeren om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Volgens het parket van Privas was vermoedelijk de hoge snelheid de oorzaak. De auto raakte van de weg en stortte 25 meter een ravijn in, waarna het voertuig in brand vloog. De inzittenden waren tussen de 17 en 20 jaar oud en onderweg naar een zwemlocatie. De 4 mannen en 1 vrouw kwamen om het leven, hulp kwam te laat. Het onderzoek naar mogelijke alcoholinname door de bestuurder loopt nog. De stichting Stolperstein Amsterdam verlengt de aanvraagstop voor die struikelstenen door almaar aanhoudende drukte. De wachtlijst

0: En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer, zonnige periode, met name in het zuidoosten kans op regen, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 17 graden aan de noordwestkust en 25 in het zuidoosten en het waait bijna niet. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar heb je 5 minuten op onthoud. En op de A76 vanuit Geleen staat file voor de Duitse grens door controles. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Het waterschap Brabantse Delta heeft donderdag vanwege de aanhoudende droogte voor een aantal gebieden in de regio een onttrekkingsverbod ingesteld. Volgens het waterschap zijn in delen van Midden- en West-Brabant de waterstanden flink gedaald en daarom mag daar dus geen water meer uitgehaald worden. In de regio Breda gaat het onder andere om de Strijbeekse Beek, de Galderse Beek, de Kleine Beek en de Kaamse Beken. Het zijn volgens het waterschap de eerste onttrekkingsverboden die dit jaar zijn ingesteld. Wel zijn er twee gebieden waar sinds vorig jaar al geen water meer aan onttrokken mag worden. De gemeente Breda heeft nieuwe waarschuwingsborden opgehangen bij het Mastbos om bezoekers te wijzen op brandgevaar. De gemeente neemt de maatregel als gevolg van het toegenomen risico op natuurbranden. De alarmering werd eerder deze week door de provincie opgeschaald van fase 1 naar fase 2. Op de borden staat een verwijzing naar een speciale pagina op de website van de gemeente Breda. Daar staan niet alleen tips om een natuurbrand te voorkomen, maar ook wat je moet doen als je een natuurbrand ziet. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft donderdagmiddag een NL-alert verstuurd vanwege mogelijke overlast door natuurbranden in het oosten van Brabant en Noord-Limburg. Hoewel de branden buiten de regio woeden, kan ook in de regio Breda rook- en stankoverlast ontstaan. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Daarnaast wordt opgeroepen om weg te blijven uit de getroffen gebieden en hulpdiensten de ruimte te geven. In Oost-Brabant is de brandweer bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand op de Oorschotse Heide. Meerdere brandweerpelotons zijn ingezet en aan het einde van de middag was de brand nog niet onder controle. Ook bij Weert woedt een grote natuurbrand. Daar werken Nederlandse en Belgische brandweerlieden samen. Eerder is Kempen Airport ontruimd en is gestart met de evacuatie van AZC Kranendonk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar heb je 5 minuten op onthoud. En op de A76 vanuit Geleen staat file voor de Duitse grens door controles. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: supermarkten.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Cor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
4: Partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumut Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. In het Groningse Winschoten zijn 8 mensen aangehouden na een steekincident met meerdere gewonden gisteravond in het zuidwesten van de stad. Onder die opgepakte personen zijn 3 gewonden, aldus de politie. Eerder werden al 5 verdachten opgepakt.

0: technologie-industrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotive-keten waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in het Italiaanse Venetië wordt met het naderen van het toeristenseizoen het kanaalwater grootschalig schoongemaakt. Duikers halen tonnen afval uit de beroemde grachten, variërend van fietsen tot koelkasten en wasmachines. Toeristen kijken toe en filmen de opruimactie. Het stadsbestuur noemt de jaarlijkse schoonmaak noodzakelijk vanwege de hoeveelheid afval in het water. Niet alleen toeristen, ook bootverkeer en sluikstort dragen bij aan de vervuiling in Venetië. En wie betrapt wordt, riskeert hoge boetes. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar heb je 5 minuten oponthoud. En op de A76 vanuit Geleen staat file voor de Duitse grens door controles. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft donderdagmiddag een NL-alert verstuurd vanwege mogelijke overlast door natuurbranden in het oosten van Brabant en Noord-Limburg. Hoewel de branden buiten de regio woeden, kan ook in de regio Breda rook- en stankoverlast ontstaan. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Daarnaast wordt opgeroepen om weg te blijven uit de getroffen gebieden en hulpdiensten de ruimte te geven. In Oost-Brabant is de brandweer bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand op de Oorschotse Heide. Meerdere brandweerpelotons zijn ingezet en aan het einde van de middag was de brand nog niet onder controle. Ook bij Weert woedt een grote natuurbrand. Daar werken Nederlandse en Belgische brandweerlieden samen. Eerder is Kempen Airport ontruimd en is gestart met de evacuatie van AZC Kranendonk. Het waterschap Brabantse Delta heeft donderdag vanwege de aanhoudende droogte voor een aantal gebieden in de regio een onttrekkingsverbod ingesteld. Volgens het waterschap zijn in delen van Midden- en West-Brabant de waterstanden flink gedaald en daarom mag daar dus geen water meer uitgehaald worden. In de regio Breda gaat het onder andere om de Strijbeekse Beek, de Galdigse Beek, de Kleine Beek en de Kaamse Beken. Het zijn volgens het waterschap de eerste onttrekkingsverboden die dit jaar zijn ingesteld. Wel zijn er twee gebieden waar sinds vorig jaar al geen water meer aan onttrokken mag worden. De gemeente Breda heeft nieuwe waarschuwingsborden opgehangen bij het Mastbos om bezoekers te wijzen op brandgevaar. De gemeente neemt de maatregel als gevolg van het toegenomen risico op natuurbranden. De alarmering werd eerder deze week door de provincie opgeschaald van fase 1 naar fase 2. Op de borden staat een verwijzing naar een speciale pagina op de website van de gemeente Breda. Daar staan niet alleen tips om een natuurbrand te voorkomen, maar ook wat je moet doen als je een natuurbrand ziet. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Daar heb je 5 minuten op onthoud. En op de A76 vanuit Geleen staat file voor de Duitse grens door controles. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: luistert naar Breda Nu.
1: Breda Nu.
2: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in dromen, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Cor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
1: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radio nieuws op Breda Nu. Er is in de buurt van het Brabantse oorlog.

0: verbrand tijdens een militaire oefening. De Nederlandse ambassade in Griekenland heeft consulaire hulp geboden aan 3 Nederlanders van de Global Sumud Flotilla. Dat is een burgervloot met hulpgoederen voor Gaza die door Israël is onderschept op de Middellandse Zee. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de meeste opvarenden inmiddels vrijgelaten op Kreta. 2 deelnemers zijn naar Israël overgebracht voor verdere behandeling. Amnesty International noemt de actie van Israël onwettig in internationale wateren. De dreiging van hogere Amerikaanse importheffingen op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie kan ook Nederlandse bedrijven raken, zegt ondernemersorganisatie voor de technologieindustrie FME. Want die maatregel treft vooral de Europese automotiveketen, waarin Nederland sterk is verweven. De Amerikaanse president Trump wil de heffingen naar 25% verhogen, met alle gevolgen voor exporterende autofabrikanten en hun toeleveranciers in Europa. Vooral Duitsland wordt hard geraakt. En in de provincie Utrecht worden de komende tijd rechte sloten en beken omgevormd tot kronkelende waterlopen om de natuur te herstellen. De provincie en het waterschap investeren samen zo'n 6 miljoen euro in het project. Door het meanderen moet meer ecologische variatie en biodiversiteit ontstaan en helpen tegen droogte door klimaatverandering. Want het water blijft dan langer vastgehouden en wordt koeler en zuurstofrijker door meer schaduw en stroming. Zo ontstaat een natuurlijke landschap met meer planten en dieren. Het weer: vanavond trekken er vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Het waterschap Brabantse Delta heeft donderdag vanwege de aanhoudende droogte voor een aantal gebieden in de regio een onttrekkingsverbod ingesteld. Volgens het waterschap zijn in delen van Midden- en West-Brabant de waterstanden flink gedaald en daarom mag daar dus geen water meer uitgehaald worden. In de regio Breda gaat het onder andere om de Strijbeekse Beek, de Galdigse Beek, de Kleine Beek en de Kaamse Beken. Het zijn volgens het waterschap de eerste onttrekkingsverboden die dit jaar zijn ingesteld. Wel zijn er twee gebieden waar sinds vorig jaar al geen water meer aan onttrokken mag worden. De gemeente Breda heeft nieuwe waarschuwingsborden opgehangen bij het Mastbos om bezoekers te wijzen op brandgevaar. De gemeente neemt de maatregel als gevolg van het toegenomen risico op natuurbranden. De alarmering werd eerder deze week door de provincie opgeschaald van fase 1 naar fase 2. Op de borden staat een verwijzing naar een speciale pagina op de website van de gemeente Breda. Daar staan niet alleen tips om een natuurbrand te voorkomen, maar ook wat je moet doen als je een natuurbrand ziet. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft donderdagmiddag een NL-alert verstuurd vanwege mogelijke overlast door natuurbranden in het oosten van Brabant en Noord-Limburg. Hoewel de branden buiten de regio woeden, kan ook in de regio Breda rook- en stankoverlast ontstaan. Mensen die last hebben van de rook krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. Daarnaast wordt opgeroepen om weg te blijven uit de getroffen gebieden en hulpdiensten de ruimte te geven. In Oost-Brabant is de brandweer bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand op de Oorschotse Heide. Meerdere brandweerpelotons zijn ingezet en aan het einde van de middag was de brand nog niet onder controle. Ook bij Weert woedt een grote natuurbrand. Daar werken Nederlandse en Belgische brandweerlieden samen. Eerder is Kempen Airport ontruimd en is gestart met de evacuatie van AZC Kranendonk. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Koor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
1: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Er gaan minder toeristen naar de Verenigde Staten. Het aantal daalt met ruim 5%. En volgens ondernemers komt dat door het beleid van de president, de zogeheten Trump-dip. In Florida blijven vooral Europeanen en Canadezen weg, soms wel tot de helft minder. Nieuwe regels, zoals extra kosten voor nationale parken en strengere grenscontroles, spelen ook mee. Maar vooral de politieke koers schrikt toeristen af, zeggen ondernemers. Zij hopen dat het WK voetbal deze zomer het imago van de VS zal verbeteren. China negeert de Amerikaanse sancties tegen raffinaderijen die Iraanse olie verwerken. Beijing heeft bedrijven opgedragen om die maatregelen niet te volgen. De VS wil met de sancties de inkomsten van Iran beperken. Maar China noemt ze in strijd met het internationaal recht en wijst ze af. Het is een opvallende stap in de spanningen tussen beide landen. President Trump reist later deze maand nog naar China voor overleg met Xi.

0: dat te gaan voorstellen aan de technische afdeling.
1: Ja, vind ik ook.
0: Ja, wel een goed idee. Ja. We hebben het over de lampjes hier in de studio. We hebben één oranje lampje over. En eigenlijk zou die best wel op het koffieapparaat kunnen. Dat is wel een idee. Maar dan moeten we ook een van de knopjes op de mengtafel op het koffieapparaat aansluiten. Zodat als we op een knopje drukken, dat er dan een bekertje... Oh nee, mag niet meer. Komt er geen bekertje naar beneden?
1: Nee.
0: Dus dan komt er geen bekertje naar beneden. Maar dan heb je je kopje eronder staan. Ja. En dan, dat is wel een idee.
2: Er mag wel een bekertje. Het moet alleen niet van plastic zijn. Dat is het hele heuvel. Maar ja, er mag wel een bekertje uitkomen.
1: Papieren bekertjes.
2: Ja, of gewoon van die stenen bekertjes die je dan gewoon weer terug...
1: Oh ja, van die bamboedingen.
2: Die je kunt opstapelen weer.
0: Die bamboedingen.

0: ja. Bamboedingen.
1: Maar dat is echt een drama.
0: Ja, nou, maar die drinken best oké.
1: Okay. Ja?
0: Ja, die zijn best oké. Okay. Hmm. Ja. Oh. Oh.
1: Oeh. Hoor je zelf?
0: Ja.
1: Oh, ik hoor mezelf ook.
0: Oh.
1: Nou, wat een feest.
0: Ik was ineens een stuk helderder.
1: Ja, nou, soms dan word je in één keer word je helemaal helder natuurlijk.
0: Ja.
1: Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Oh ja, wacht even. Niet. Misschien handig om even wat...
0: We moeten nog een foto maken.
1: Oh ja. Voor? Als voor de gezicht?
0: Nou, de teamsamenstelling van vandaag.
1: Oké, okay. Nee, dat is wel een goede
0: inderdaad. Jeetje, Mina, heb jij je hersencel thuis laten liggen?
1: Ja, die doe ik altijd. Het is zaterdagavond, ik laat mijn hersens thuis.
0: Ja, ver.
1: Nou, van harte hersens? Welkom. Nieuwe aflevering HWTNS. Ja, die heb ik ook
0: meer even niet...
1: Hersen. Prima. Jorde Cousin en Casilla, die hadden hun oude hitje. Hebben ze, ook dat. Die hebben ze nieuwe elan ingeblazen. Ze hebben hun best gedaan om een plaat te verzieken. En dat is aardig gelukt.
0: Ze hebben hem zeker verziekt. Dat hebben ze goed gedaan.
1: Biedje eroverheen en je krijgt catch op een nieuwe manier. Ik vond het toch leuk gedaan. We hebben, eigenlijk Damien niet, maar die is toch even hierheen gekomen. Okay, hallo?
2: Hallo.
1: Waarom ben je er eigenlijk niet?
2: Omdat ik eigenlijk wat te doen had. Alleen dat was...
1: Dus een beetje nu zeg maar,
0: hij
1: je moest
0: toeteren.
2: Maar dat was om 6:15. En toen werd het in één keer 12:00 s'nachts. Dus, ja,
1: maar je bent de hoofdact.
2: Ja, dat blijkt jou.
1: Of de uitzwaai-act of wat dan
0: luister,
1: ook.
0: Luister, hun zijn allemaal het voorprogramma.
1: Ja.
0: En jij bent de hoofdact.
2: Ja.
1: En nu is het natuurlijk, nu is hij een beetje betoeterd. Een beetje zeg maar de droeftoeter op het moment dat hij hier moet wezen. Maar hij is er wel, dus leuk dat je bent.
2: Ja, ik dacht ik kom even hallo zeggen.
0: Zo dachten we met weinig mensen te zijn, dus op een volle bak.
1: Hoe is het?
2: Wakker.
1: Nou mooi, Oorski Koningsdag.
2: Ja, ik heb staan toeteren inderdaad. Ik heb nog in een item van Breda Nu gezeten.
1: Ik zat ook in een item van Breda.
2: Hallo, maar jij was aan het presenteren, ik niet. Nee, dus ik heb nog in een itempje gezeten. Dus dat was leuk.
1: Ja?
2: Was tof, was gezellig, was warm vooral. En
1: dronken?
2: Hier. Huh?
1: Dronken? Oké. Okay. Moet kunnen, je moest toch niet rijden?
0: Het is Koningsdag, dan moet je toch lam zijn?
1: Openbaar vervoer, levert openbaar vervoer, hoor ik. Dat vind ik een hele rare, maar goed. Ja,
3: het is wel handig als je... Nou, maar goed, je snapt.
1: Ja, wat wil je zeggen? Ja.
3: Het is wel handig, zeg maar, voor dat soort dagen.
1: We horen nog een stem, wie is dit?
0: Ja, wie is dit? Wie ben jij?
1: Oh, dat is Maarten, ik zie het al in één keer, de stagiair.
3: Die blijft erin. Ik denk dat ik dit gewoon maar moet omarmen. Want dit gaat er niet meer uit.
1: Hier moet jij je eigen. Hier moet je je handelsmerk van maken. Dat is wat anders. Ja. Dus ga gewoon continu werken dit. Nou, van harte welkom bij nieuwe HWTNS. Vandaag in een iets andere samenstelling.
0: Ja.
1: We hebben Nina.
0: Woep woep.
1: We hebben Robert.
4: Hey.
1: En we hebben Maarten.
3: Hallo.
1: En heel even is Damien er nog bij.
2: Ja, voor zo lang het duurt.
1: Ik ben er zelf ook. En ik ben Marco. Hallo, leuk dat je bij bent.
3: Hij klapt gewoon die oren van mij eraf.
0: Ben je Marco, hallo? Ja, goed, heb jij een nieuwe achternaam?
1: Ja, dat is een nieuwe achternaam. Okay. Marco, hallo. Prima. En door. Zullen we de vergadering doen? Maar weet je, de vergaderleider is dus zelf. Of hoe noem je dat?
0: Dat is waar. Ja, de voorzitter.
2: Ben je even geopend? Ja. We hebben de brede update. We hebben geen popnieuws.
1: Nee, dat is
2: zelf, nooit zelf trouwens de brede update geschreven door yours truly, nota bene. Het is
1: kijk naar. Gek.
2: Ik druk toch mijn stempel op deze uitzending.
1: Ja. Ga zo even stempel, denk ik.
2: Jukebox, die heb ik speciaal voor jullie. Ik dacht, als ik er dan toch ben, haal ik hem maar gewoon van zolder.
1: Ik heb hem zien staan, hè? Ja. Ik struikelde er bijna over, maar dat geeft niet.
2: Ja, goed, hè? Ik heb hem zodanig gepositioneerd dat je er precies niet langs kan.
0: Nee. Zeker niet.
1: Nee, maar er zitten plaatjes in.
0: Ja, maar dat ik die nou niet leuk vind.
1: Ja, dat heb ik ook
2: niet. Er rijdt toch echt heel veel
0: plek. Een ander singeltje erin.
2: Maar
1: sterker nog, er zitten bepaalde plaatjes.
2: Misschien komt dat wel goed tijdens de Megadance Classic of het Vergeten Liedje.
1: Oh ja, dat kan altijd. Ja. Want die doen we ook.
2: Overigens allebei voorbij, ja. Succes namelijk.
0: We gaan vast onderhandelen zometeen.
1: Ik wil net zeggen, we gaan straks onderhandelen.
2: Onderhandelen?
1: Ja.
0: Wij onderhandelen daarover.
2: Dit zijn gewoon de agendapunten.
0: Oké, maar we gaan over het liedje onderhandelen.
2: Oh, over het liedje? Oké. Nee, dat is prima. Top, de WVTTK. Maarten.
3: Ja, verder niks.
2: Marco.
1: Nee, ja, ik heb niks in te brengen als lege briefjes, dus dat is ook niet.
0: Koffie.
2: Goed idee. Iedereen goedgekeurd?
1: Ja, ik vind het helemaal goed. Robert, niks dan?
2: Robert,
0: die heeft nog koffie.
2: We moeten wel nog koffie. Kom op, we hebben wat te bespreken, jongens. Kom op.
1: Dat is waar. Goed, prima, we gaan door.
2: Nee, ik ben nog niet geweest.
1: Nee, maar jij hebt niks.
2: Dat is niet waar.
1: Nee, je moet om 12:00 moet je toeteren.
0: Je hebt al verteld wat je had.
1: Dat heb je al verteld.
2: Gordelroos.
0: Chlamydia.
2: Wat is dit dan?
1: Chlamydia, dat wist hij zelf ook.
2: Even kijken, waar kan ik gooien?
1: Nergens.
2: Oh ja,
1: drinken, hè?
2: Nee, joh.
1: Hey, zal ik je wel vertellen? Ze hebben Madonna opgegraven. Die heeft het samengedaan met Sabrina Carpenter.
0: Daar kan je geen kinderen van krijgen.
1: Nee, schade. Dat wordt moeilijk inderdaad. Maar Bring Your Love is wel de titel van de nieuwe single. Die hoor je hier bij beneden nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Het was een bijzondere avond dat we dit live hebben gezien. Draw the Parade. And I came here to dance. Nina zit even op de redactie, maar die zou het kunnen beamen. Jullie kennen mij allebei al vrij lang. Hebben jullie mij ooit een keer in een pak gezien?
1: Jij in een pak?
0: Ja,
2: een driedelig pak met een stropdasje, zo'n pak?
0: Gewoon een jasje, een broek, een stropdasje, een colbertje.
2: Ja.
0: Ooit een keer, kan je er iets bij voorstellen?
1: Nee, ik kan me er ook geen voorstelling bij maken.
0: Je moet zo meteen even aan Nina vragen. Die kan het bevestigen dat het daadwerkelijk gebeurd is. Het was tijdens de popronde 2013.
1: Ik zeg foto's, anders is het niet gebeurd.
0: Er zijn foto's van. Ik denk dat ik ze zelfs nog heb. Maar in 2013, tijdens de popronde in Rotterdam, maakten we een uitzending destijds op Exact FM. En bij 0181 TV en via de radio daar. Het werd uitgezonden ook op de radio en televisie. En dat programma heette Popronde Live. We hadden die avond een aantal bandjes staan. Ik zal ze even allemaal opnoemen. Shanna was er. We hadden Bells of Youth. De Mira, die momenteel ook weer aardig aan de weg aan het timmeren is. Draw the Parade. Rogier Pelgrim. Momenteel ook weer lekker bezig. Die zou je misschien nog kunnen kennen van wat EOTV-programma's. Want daar werkt hij tegenwoordig voor. Sue and the Johns. Die hoor je niks meer van. Christopher Green hoor je nog wel. Join the Cavalry. Dat is het bandje wat voortgekomen is uit... Dan moet ik heel even... die is uit een andere band voortgekomen. Ja. De zangeres daarvan, die zou je kunnen kennen van alle jongens van 538... en alle jongens van 3FM en dat soort dingen. Die kwam ook met haar bandje toen de tijd. Nancy Brick en Jorik van Noorden, die je ook nog steeds op heel veel dingetjes ziet. Dat was dus een live dingetje wat we deden vanuit het Doelencafé toen. Onder de naam Popronde Live was onze allereerste keer Popronde Live in 2013. En was echt heel leuk om te doen. Daar kwamen zij dus ook optreden, die Draw the Parade. Grappig, hè, eigenlijk.
2: Ja.
0: Heel lang geleden al, maar het was wel een hele leuke periode. Dat kan ik je wel bij vertellen.
2: En de dresscode gala, denk ik.
0: Maar ik had met iemand anders afgesproken van... als we dit gaan doen, dan gaan we in pak. En tenminste, ga ik in pak. En jij in een hele nette jurk. En dat is daadwerkelijk gebeurd. Het was ook op elkaar afgestemd. Mag jij raden wie? Jij weet het, denk ik al, wie dat was die in jurk ging. Niet ik, maar...
1: Dat is al Nina geweest.
0: Ja, je mag nooit meer raden. Ja, dat was het inderdaad. Dus het was best grappig toen, die avond. Dus zijn foto's van, als we die kunnen vinden, dan delen we ze nog wel eens een keertje, denk ik. Zo 30 kilo geleden, denk ik ongeveer. Goed, dit zijn de Superman Lovers en One Republic.

zich best een leuk liedje deze hoor. My Man, you're the Miles Smith bij Breda nu. Nou, dat kan je wel stellen. Het is zeker hot in here. En nou, Nelly, die had zoiets van de airco mag wel aan. Die maakt er ook een liedje over. Fijn hoor. Oh!

0: denk, de auto aan duwen. Zoiets zal het zijn, gok ik. Toch maar niet. Kan, hè? Je weet het niet. Nee, het is een heel actieve man, deze Nelly. Hij doet heel veel dingen in zijn vrije tijd. Ik hoorde dat hij ook koekhappen heeft begeleid tijdens Koningsdag in Amerika.
1: Oh, echt?
0: Ja, dat doen ze ook Koningsdag tegenwoordig. Dat is weer nieuw. Ja. Leuk, hoor. Dus Trumpdag noemen ze het ook wel.
1: Ja. Ja.
0: Nou ja, dat schijnt feest te zijn. Die roept dan weer een of andere oorlog uit. En dat vindt hij leuk. Nooit meer meegekregen?
1: Ja, ja, ja, het is de Derde Wereldoorlog. Ja, ik weet heel goed.
0: Ja, die man is echt wel lekker bezig. Laten we het daarop houden. Eens even kijken, hoor. Inmiddels is het 8:58. Tijd geworden voor een brede update. En je zit te kijken alsof je wil zeggen, gaan we dat nu doen?
1: Nee. Ik was een foto aan het bekijken. En ik zie dat ik echt dacht... Hier gaan wij het zo over hebben.
0: Ik ben heel erg benieuwd wat voor de foto je bedoelt. Maar doen we dat in de uitzending of buiten de uitzending?
1: Wat jij wil, het gaat over Amber.
0: Doe maar buiten de uitzending, dat is misschien beter. Even kijken hoor, zullen we de brede update doen uit het werken van niemand minder dan Damien van Gageldonk? Dat is gek.
1: Ja.
0: Lees voor. Nina Mos.
1: Helemaal goed. In Breda In Breda maken festivalorganisatoren zich zorgen over het verdwijnen van de rauwe randjes van de stad. Ze vrezen dat daarmee ook de eigen sfeer en vrijheid verdwijnen die belangrijk zijn voor festivals en cultuur. Volgens de organisatoren kan dat gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht en de culturele diversiteit van Breda. Bij de bibliotheek kunnen mensen voortaan zonder boete boeken lenen. De maatregel moet ervoor zorgen dat lezen laagdrempeliger wordt en mensen zich niet laten tegenhouden door angst voor extra kosten. Volgens de bibliotheek past dit bij het idee dat lezen voor iedereen toegankelijk moet zijn. Te laat inleveren blijft wel ongewenst, maar wordt nu vooral ingezet op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Een DNA-spoor heeft geleid tot een arrestatie in Breda. De politie hield daar donderdag een 38-jarige man aan voor een woninginbraak in het Noordwijkerhout. De inbraak was in november 2024, waarbij een ruit werd ingegooid.
0: Daar heb ik opnames van. Wacht even hoor, let op. Flinke ruit.
1: Echt geruitje, ja. Ja. De verdachte die zit vast en is vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris.
0: En terecht.
1: Precies. Boswachters in Brabant zetten vraagtekens bij militaire oefeningen in natuurgebieden. Ze maken zich zorgen over mogelijke schade aan kwetsbare natuur en dieren door zware voertuigen en activiteiten. Volgens hen moet juist de overheid het goede voorbeeld geven als het gaat om bescherming van natuur. De boswachters roepen op om beter te kijken naar waar en hoe dit soort oefeningen plaatsvinden.
0: Ja, daar moet ik toch even wat over kwijt, want ik weet niet of dat jullie meegekregen hebben, maar er was er op een gegeven moment het waterschap dat zei van ja, jullie mogen geen water meer tappen, weet je wel, want er zijn natuurlijk brand ontstaan door die militaire oefeningen. Er werd gezegd, je mag geen water meer tappen, dat mag allemaal niet. En dan komt op een gegeven moment de brandweer, ja, we zullen toch water moeten tappen. Hoe ga je dit allemaal met elkaar rijmen? Dat is hetzelfde als dat ze over wil naar elektrische auto's, terwijl er geen stroom meer kan worden aangevoerd.
1: Ja, mijn vriendinnetje die werkt voor de douane.
0: Ja.
1: Die zit op kantoor. Daar is het in de winter. Daar komt, jongens, 17 graden.
0: Oh, lekker.
1: Want ja, de verwarming mag niet hoger. Want ja, je bent de overheid en je moet het goede voorbeeld geven. Okay. Dat kind zit daar zo, jongens, in de winter, jongens, met een straalkachel.
2: Ik snap je, maar het is toch heel makkelijk. We hebben gewoon sinds afgelopen week hebben wij een nieuwe provincienaam. Ja. Brabrant.
1: Brabrant. Ja, ben je helemaal met je eens.
2: Eén grote verrassing.
0: Ja, nou dat sowieso. Precies. Altijd een verrassing wat je krijgt, inderdaad. Nou, eens even kijken naar het weer van Weerplaza. En dat wordt gelezen door... Doe Maarten maar.
3: Ja, vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land. Zeer lokaal gaan de buien gepaard met hagel, windstoten tot 70 km per uur en veel regen in korte tijd. En dan morgen, ja, dan overheerst de bewolking. In de ochtend valt in het westen wat regen en in de middag regent het ook elders regelmatig. Het wordt dan 19 tot 22 graden.
0: Waar ligt dat, elders?
3: Ja, niet hier.
1: Vlak bij best.
0: Oh, daar zo in de buurt. Ja, nee, dan herken ik het. Goed, tijd geworden voor het verkeer van de ANWB. En dat is dan weer Damien. Dus,
2: ja, goed hè. Ja, er zijn op dit moment geen files of vertragingen. Wel werkzaamheden op de A16 vanaf de Belgische grens richting Breda. Bij knooppunt Galder naar de A58 richting Tilburg. Daar is de verbindingsweg dicht door opruimwerkzaamheden. Verkeer richting
0: Stilburg.
2: Stilburg en Eindhoven volgen Rotterdam en Wolk.
0: Waarwijk, oké. Eens even kijken, want dan hebben we ook nog het spoor. Maar even kijken, Robert dan maar, hè. Dat hebben we iedereen gehad.
4: God, maar waar moet ik die vinden?
0: Nee, gewoon zeg maar gewoon dat alles doorrijdt, joh.
2: Dat is niet waar. Dat loop je te liegen.
0: Je krijgt het aangereikt, hoor ik net.
4: Nou, dan geef ik mijn beurt door.
0: Je geeft de beurt door?
2: De beurt door zelfs. Nou, tussen Roermond en Sittard rijden er op dit moment minder intercities vanwege de seinen- en overwegstoring. Duurt in ieder geval tot ongeveer 9:30 vanavond. Verder alles van en naar 020 Zuid, dat rijdt op dit moment niet vanwege werkzaamheden. En verder tussen Rotterdam, Dordrecht, Dordrecht, Roosendaal en Rotterdam en Breda rijden de sprinters tot Rotterdam Stadion. Let op, het station heeft geen lift of roltrap, dus pas daar even wat extra uit.
0: Ik zie dat wel en voor me dat je daar met een rolstoel eruit moet, want verder kom je niet. En dan pleur je zo van die trap af, helemaal. Lijkt me leuk.
3: Ik was een keer in München, dat was ook grappig. Daar had je op het midden, had je het
0: Duitsers hebben geen humor, dat weet je.
3: Het kwam erop neer van je moest met de trein een halte doorrijden, omdat je dan kon keren en vanaf de andere kant dat de lift het zou doen. Dan was je omgekeerd en aan de andere kant van het station werd precies hetzelfde bericht gezegd. Dus je had een soort van eindloze cirkel.
0: Nou, dat heb ik wel vaker. Dat gevoel heb ik iedere week. Even kijken hoor. Nina, wil jij het afronden alsjeblieft?
1: Zeker. Tot zover deze Breda-update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
0: Dan moet je hopen dan.
5: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is...

0: is Breda Nu.
1: Breda Nu.
2: Hey, what's up with the Foo Fighters?
0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda.

0: Vorige week was de feestdag. Vorige week vrijdag was de feestdag. Ik hoor jullie denken, waarom was de feestdag?
1: Want ik denk
0: was
1: dat ik
0: maandag,
1: het weet.
0: Maandag was toch pas Koningsdag. Maar het was vorige week vrijdag echt de feestdag.
2: Het was gisteren ook een feestdag.
0: Gisteren was het ook een feestdag. En woensdag was de feestdag.
2: Woensdag was ook feestdag.
0: Ja, maar weet je nog waarom het de feestdag was, Robert? Vorige week vrijdag.
1: Vorige week vrijdag?
0: Ja, dus wat is dat, de 24ste?
2: Dat was salarisdag.
0: Bij mij is dat de 28e. Dus dat is dus
2: nee, eigenlijk de 27e. Maar ik dacht dinsdag, maar het kwam nu dus vrijdag.
0: Oké. Nee, bij mij is het de andere dag. Maar vertel, wat denk jij, Robert?
1: Ja, ik denk dat het iets te maken heeft met de artiest die we net gehoord hebben.
0: Ja, zeker weten, want die hadden een nieuwe album, kwam toen uit. Dus dat was de feestdag natuurlijk, hè? Dat snap je zelf ook wel. De Foo Fighters heb ik het uiteraard over. Window is hun nieuwe single, afkomstig van dat nieuwe album. En dat album heet Your Favorite Toy. En nou ja, weet je, dat is het ook wel, hoor. Het is zeker Your Favorite Toy. Lekker hard, lekker ruig. Beetje ouderwets Foo Fighters. Dus dat is helemaal leuk. Toch?
2: Nou zeker helemaal leuk.
1: Maak je er blij mee, hoor.
0: Ja, ja. Nou ja, dat heb je bij mij ook. Dat weet je. Ja. Eens even kijken, hoor. Inmiddels is het 8:15. En het is voor de tweede week achtereenvolgens gelukt.
3: Wat gelukt?
0: Ja, ik zie jullie allemaal denken, wat is er gelukt? Wat zou er gelukt zijn? Ik ga je een beetje een hint geven.
2: Je hebt niet in je broek gescheten.
0: Nee, dat is gisteren nog gewoon gebeurd. Dus dat gebeurt dagelijks. Okay. Dat is,
1: hij neemt een voorbeeld aan de president.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Die heeft dat gedaan, hè?
1: Ja. Meermaals, ja.
0: Ja, dus noemen ze ook niet voor niks de broekenscheiters. Maar goed, dat terzijde. Nee, zonder gekheid. Het is voor de tweede week achter elkaar. Staat ze op nummer 1 in België. Ja, dan weet je over wie ik het heb. Oh, onze eigen Alice May. En ja, weet je, ze is toch hier geweest, hè? Dus,
2: zeker.
0: Sindsdien is het onze eigen Alice May. Wij waren degene die het zagen. Dat is ook een feit. En nu nummer 1 in België voor de tweede week achter elkaar. Sometime around midnight. Dit is Alice May.

0: Tom Grennan en Diamond hoorde je bij Breder Nu in HWTNS. Tot ongeveer 11 uur zijn we bij je. We lopen soms een heel klein beetje uit. Kan ik ook niet aan doen. Dat heeft ook met mascara te maken. Dus je moet dat gewoon zien. Dat is niet zo heel moeilijk, toch?
1: Ja, zeker. Ja, dus, ja. Hey, maar wij lopen nooit uit. Wat lul jij?
0: Oh nee, we zijn altijd heel perfect
1: op tijd. Ben je fashionably late?
0: Ja, dat vind ik ook goed, hoe jij het wil noemen. Okay. Vind ik eigenlijk beter klinken. Ja. We hebben nog een paar onderdelen vandaag. Dat is ook nog wel waar. Dat moeten we ook nog doen.
1: Hij is weg, dus het hoeft niet per se.
0: Heb jij weer een punt? Welke wees grappen?
1: Nee, maak niet een grapje.
0: Nee, ik vind het wel een goeie van je. Had ik nog niet aan gedacht. Hey, aan de andere kant ben ik al blij dat we geen Mien Dobbelsteen hebben. Dus laten we daar
1: die
0: al dank over. Die hadden we geschrapt.
2: Ja, kan nog.
1: Nee, echt niet.
0: Nee. Heb jij al een keer meegedaan? Ja, jij hebt al een keer meegedaan.
1: Drie tegen één. We hebben hem allemaal een keer gedaan. Wordt hem niet meer.
0: Ja. Nee, wij willen niet meer. Nee. Wij willen er vanaf eigenlijk.
3: Het is volgende keer is het leuk, maar het is dan houdt het nu wel.
0: Ja, dan is het ook klaar. Ja. Hè, op een gegeven moment is de lol eraf.
3: Op een gegeven moment heb je net zoals ik 20 keer.
0: Oh ja, dat is waar. Ik moet nog iemand bellen. Dat voor ik vergeten.
1: Oh, gaan we eerst iemand bellen?
0: Ja, van de week hadden we het erover. En die jongen die zei dat hij heel snel een liedje kon schrijven.
1: Oh.
0: Want hij vond het allemaal niet zo ingewikkeld wat er gedaan werd.
1: Wie heeft er zo'n groot ego?
0: Ja, dat is dus het mooie. We gaan eens even kijken. Ik hoop, maar ik vermoed dat hij niet op gaat nemen, om heel eerlijk te
2: zijn. Maar als hij opneemt, dan wint hij een dobbelsteen.
0: Nou, nee, dan wint hij geen dobbelsteen. Dat gaat hij niet krijgen. Maar
3: we hebben er wel nog één liggen hier trouwens.
0: Dat is waar. Ja, in het kastje daar. Nou, laten we eens even kijken of dat deze persoon op gaan nemen. Als jij goed nadenkt, weet je wie trouwens.
3: Ja, maar ik denk het wel te weten, maar ik wil niet de clue verpesten, zeg maar.
0: Nee, ja, ik ben benieuwd of hij op gaat nemen. Want hij heeft zelf gezegd dat hij er allemaal wel wist en dat hij dan maar kon. Dus dan moet het ook even bevestigd zien van hem. En hij krijgt... Hallo?
4: Hoi, met Boy.
0: Ja, Boy. Goedenavond, jongen. Ik had het beloofd, hè. Je wist dit, dat dit zou komen, dit moment.
4: Ik was het al vergeten.
0: Ja, maar ik niet.
1: Oh, jee. Maak nooit afspraken met Marco, je bent altijd te lul.
0: Ja, jij hebt tegen me gezegd van, joh, ik kan wel een liedje schrijven binnen een uur.
4: Oh mijn god. Ja, dat is waar. Dat heb ik inderdaad.
0: Dat heb je gezegd, ja. Dus ik ben nou echt benieuwd. Het moet een beetje hitpotentie hebben. En je, Roxy die deed het met een aantal woorden. Die wilde jij ook hebben. Dus we moeten allemaal eventjes een woord verzinnen. Dus je krijgt zelfs 4 woorden. Hoe vind je dat?
4: Ja, oké, dat wil ik wel doen. Maar ik ga hem niet zelf zingen. Dan moet iemand anders me zingen.
0: Nee, maar
1: nou,
0: goed.
1: Maarten.
0: Als jij hem maakt, zeg maar. Als jij de tekst maakt. Dan komt dat vanzelf wel goed. En dan vragen we wel aan Suno. Dat is zeg maar onze Noord-Atlantische hulp daarin. Ja, dat is onze Noord-Atlantische hulp. Of dat hij het wil zingen voor je. Maar dan moet jij wel de tekst schrijven natuurlijk. En dat mag geen AI zijn. Dat lijkt me logisch. Want dat heeft zij
4: ook. Ik ga allemaal zelf schrijven.
0: Oké. En dan zou je dan binnen Roxy deed binnen een half uur. Dus jij krijgt een uur.
4: Oké. Ja, hoe lang moet het liedje ongeveer zijn?
0: Ja, het zal zijn 2 tot 3 minuten.
4: Oh, dat is best lang.
1: Gewoon 5 keer een refrein, jongen.
3: Dat is gewoon
1: je...
3: hoe lang een plaat hoort te zijn, hoor.
0: Dat is gewoon Roxy zei ze 2 tot 3 minuten. Dus 2 tot 3 minuten moet die zijn. Weet je, we houden het, als die 2 minuten is, dan rekenen we het al goed. Nou, zo simpel ben ik.
4: Nou, top.
0: Voor de woorden gaan we geven. Nina, ik begin bij jou.
1: Oh, ik weet niet of ik daar het goede... Ik wil graag het nummertje met een frikandel.
0: Dus er moet frikandel in voor jou?
1: Zeker.
4: Oké, frikandel.
0: Frikandel, die moet erin. Robert.
2: Een zonnebril.
0: Frikandel, zonnebril.
1: Zomers nummer.
0: Schrijf even op, want anders vergeten we het zelf van meteen.
4: Ja, ik ben al aan het zoeken naar een pen.
0: Oh, wacht even. Dan wachten we even tot je een pen hebt. Ik heb hier een pen, alsjeblieft. Frikandel, zonnebril.
2: Maar Nina, moet het dan een frikandel of een frikandel speciaal zijn?
1: Nee, dat maakt niet uit. Ik wil het hem niet zo moeilijk. Hij krijgt de uren, hè. We gaan hem niet moeilijker maken dan het is. Mag ook frikandel mayo,
4: frikandel
0: zonnebril.
3: Dat lijkt wel dat die bestelling... Ik wou zeggen zomer, maar barbecue is leuker.
0: Barbecue dus, voor jou? Ja. Oké. En dan zeg ik cv-ketel. Dat wordt heel moeilijk.
4: Ja. Die hoeft allemaal niet... zo lekker bij elkaar.
0: Ja, daarom ook. Ik denk, nou, ik ben benieuwd wat voor tekst hieruit gaat rollen, om heel eerlijk te zijn.
1: Nou ja, je hebt geen cv-ketel nodig in de zomer.
0: Nee, dat is wel waar. Dus... Maar wel.
4: Ik ga mijn best doen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Over een uur dan ongeveer een uurtje bellen we je weer.
4: Is goed, tot dan.
0: Tot dan.
1: Succes.
0: Nou, dit is echt serieus, jongens. Ja, dan had hij het niet moeten zeggen, denk ik dan. Dus Boy, gaan we straks nog een keer bellen voor het binnen een uur een liedje schrijven.
1: Waar heb je hem gevonden?
0: Nou, gewoon hier op de redactie. Oh, ze laten hier ook alles binnen.
1: Oh, ja.

0: Weekend. Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee.

0: feest. Op zaterdag 2 mei viert Koor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
1: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. In Oostenrijk heeft de politie een man opgepakt die iets te maken zou hebben met de vondst van rattengif in babyvoeding. De 39-jarige verdachte zou potjes hebben vergiftigd en de fabrikant hebben afgeperst. In 5 potjes van producent Hip werd gif aangetroffen. De man eiste 2 miljoen euro in cryptovaluta. Uit voorzorg zijn er veel potjes babyvoeding met wortel en aardappel van Hip uit de schappen gehaald in Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije. Die terugroepactie heeft het bedrijf veel geld, goodwill en omzet gekost. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: Daar gaat!

0: Lady Gaga. En de Dead Downs bij Breda nu. Weet jullie trouwens hoe dat zij aan haar naam gekomen is, Lady Gaga?
1: Omdat ze dat Gaga genoemd werd.
0: Nee, serieus?
1: Omdat ze echt een Mogol is.
2: Het waren de eerste woordjes.
0: Nee, ook niet.
1: Dat heeft ze een keer in een interview heeft ze dat gezegd, hè?
0: Ja, nee, ze heeft
1: dat ze altijd
0: gezegd.
1: Gaga werd genoemd en dat dat toen haar artiestennaam
0: Nou, dit heeft er ook mee te maken dat ze een heel groot fan was van Queen en Radio Gaga. Ja, daar heeft het ook mee te maken.
1: Want dat ook.
0: Dat was uiteindelijk de doorslag om, om die naam te nemen. Maar ik vind jouw verklaring veel leuker eigenlijk.
3: Ja. Ik had ook die plaat in mijn hoofd zitten.
0: Meen je dat?
3: Van Queen, ja.
0: Dat heb ik nou nooit bij dit nummer op de een of andere manier.
1: Maar zit Queen niet in de jukebox?
0: Nee, die zit niet in de jukebox, nee.
1: Verdomme.
0: Maar misschien, je weet nooit, misschien komen ze nog voorbij. Zou zomaar kunnen.
1: Ja, leuk.
0: Ik weet dat in deze jukebox zit alleen maar oude meuk. Dus ik denk niet dat...
1: Nee, dat zal niet. Ik had trouwens oude meuk. Koningsdag.
0: Ja, nou, daar wil ik het sowieso nog over hebben. Oh. Wat heb je met Koningsdag gedaan?
1: Nou, zo min mogelijk.
0: We beginnen doen even een rondje.
1: Ik heb gebingo'd.
0: Gebingo'd?
1: Ik heb gebingo'd.
0: 14.
3: Ben jij de grappenmaker van de bingo club?
0: Nee.
1: Soms? Nee, meestal is Xavier dat. Eerlijk, meestal is Xavier dat. Maar nee, ik heb gebingo'd en ik heb Robert meegenomen. Die heeft echt een bloedhekel aan bingo'en.
0: Waarom?
1: Dus hij ging mee voor het slappe ouwe hoeren. Was echt match made in heaven.
4: Ja, dus ik
0: heb je wel gewonnen?
1: Ik heb zwaar wat gewonnen.
0: Wat heb je gewonnen?
1: Een drinkbeker en haar elastiekjes.
0: En die had je nog niet?
1: Nee, dit waren rood-wit-blauwe en hele leuke fluffies. Dus ze zijn wel leuk.
3: King's Day Proof.
1: Ja, en die beker, dat is met een ingebouwd rietje. Dus dat is dan als je...
0: Oh, dat is wel groot.
1: Gewoon open. Gewoon
0: een open beker.
1: Een Tupperware drinkbeker, zeg maar. Maar dan zit het rietje, dat zit erin vast.
0: Mocht je foto's willen zien, Nina, kan ze zo op verzoek plaatsen op de Instagram.
1: Ja hoor, geen probleem.
3: Ik zie gelijk die drinkbekers voor me die je vroeger mee naar school nam. Met z'n draaidopje erop.
0: Dat is het ook, maar dat moet je niet hardop zeggen. Maar goed, dus leuk toch?
1: Ja, helemaal leuk. Dus we hebben gebingo'd.
0: Gebingo'd, hè?
1: Ja.
0: Oké, prima.
1: Ja.
0: Maar waarom vind jij dat niet leuk dan, Robert, bingo? Ja, dat is een goede vraag, hè?
4: Ja, nee, ik moet veel opletten.
0: Oh, daar is dat het. Okay.
4: Ja, daar ben ik niet goed in.
0: Nou, ik zal je eerlijk zeggen. Mijn broer die stuurde mij een foto, of mijn zus, net wat je wil. Die stuurde mij een foto van een hond die op straat lag. En daar stond bij, mag je ei voor 1 euro? Dus mijn moeder en mijn broer, die hebben een kat.
1: Ach, jezus, de arme beest.
0: Dus hij heeft gezegd van, joh, weet je, volgend jaar ga ik dat ook doen.
1: Gaat hij daar liggen?
0: Met die kat.
1: Oh,
0: met die
1: kat. Hij. Ja. Nou, haar is lang genoeg inmiddels. Maar met een bordje,
4: dan gaat hij ernaast zitten en dan, je mag mijn poes aaien voor een euro.
0: Nou, dus, dat is dus hetgene wat hij wilde doen. Maar ik had zoiets van, dat kan ook veel praktischer. Ik zeg tegen hem, als je nou gewoon zelf een minirokje aandoet en je zegt, joh, draai even aan de micromolen, er zitten maar 2 balletjes in, maar hij gaat nou even niet om. Maar dat vond hij toch een beetje minder,
1: niet?
0: Zeg maar.
1: Nee,
0: vond hij niet het beste
1: wat
0: idee.
1: Flauw.
0: Ja, dat vond
1: ik
0: ook.
1: Ik vind het wel een goed idee.
0: Ja, dus
1: ik wil er wel een euro voor neerleggen.
0: Ja, nee, en wat heb jij gedaan? Jij bent bij je zoet geweest. Was dat alles de hele dag?
3: Nou ja, eigenlijk wel.
1: Slap ouwe hoeren, bier zuipen, hamburgers vreten.
0: Ja, nou, ik herken
1: het. Dure hamburgers.
0: En dat weet ik niet. Ik was bij 538.
1: Ja. Jij was fanboy.
0: Ja, dat moet ik wel toegeven. Ja.
3: Marco was de dag van zijn leven daar.
0: Ik stond vooraan bij Roxy Dekker.
1: Met het vlaggetje.
0: Ja, nou, 1 vlaggetje. Ik denk echt serieus dat de mensen hebben gedacht van...
1: Ja, die lul niet opzij. Ik zie hem en ik. Dus kutvlaggen.
0: Gozer, je gaat bijna dood en je staat daar. Dat doe jij hier. Ik denk echt als dag. Maar ik vond het oprecht leuk. Dus dat is ook wat waard.
1: Nou, dat is mooi.
0: Ja, dus daar heb ik echt inderdaad van staan genieten. En hoe heet het? Ik weet niet wat de taak kon staan eten en drinken. Want dat was backstage helemaal geregeld.
1: Ja, dat is gratis. Dat is top.
0: Nou, maar sowieso goed geregeld. Ik kan niks anders zeggen dan dat John de Mol zijn personeel dat goed voor elkaar heeft.
1: Ja, nou, dat is mooi. Normaal gesproken tegenwoordig, als je daar naartoe gaat... Mm-hmm. Dan ben je 4,25 voor een muntje kwijt.
3: Mm-hmm.
1: Ongeveer, ja, voor een festival 4,25 voor een muntje.
3: En dan krijg je nog niet eens een heel bekertje van 0,2 van.
0: Nou,
1: gewoon een bekertje. Gewoon een plastic drinkbeker. Zeg maar.
0: Wij waren toevallig, ik ken bepaalde personen die waren op een festival in Schijndel. Dat alle schijn van dat paaspop was. En daar vroegen ze voor een spaatje rood. Weet je nog wat ik tegen jou zei daarover?
1: Ja.
0: Laat maar gaan.
1: Laat maar gaan.
0: €6,30 voor een spaatje rood. knetter, knetter, knetter gek. Maar mocht je luisteren en dit organiseren, je bent gestoord.
3: Maar was de toegang gratis of niet?
1: Nee. Als je moest betalen. Maar dat is het.
0: Wij waren uitgenodigd, dat was wat anders.
1: Dat is wat anders, maar eigenlijk moet je betalen. Maar zo'n muntjekorst is tegenwoordig gewoon 4,25. Ja. Dat zijn normale prijzen. Ik vond 2,75 vroeger al duur. Het is nu 4,25. Ik word oud.
3: En dan heb je ook nog een paar tientjes in.
1: Vroeger dan betaalde je gewoon een euro voor een biertje. Ja. Maar dan ben je dus gewoon voor een colaatje ben je dan 1 muntje kwijt. Nou, dat kost je dan 4,25. Maar een biertje kost je al 2 muntjes. Dan krijg je zo'nzelfde formaat glas met bier. Dus gewoon een, wat is dat, 2,50, 3,30 of zo. Voor 2 muntjes. Dan betaal je 8,5 euro voor een biertje. Je betaalt 1,5 munt voor een watertje. Maar daar komt het. Dan moet je eten. En dan ga je daar voor een patatje.
0: We hebben gekeken, weet je nog?
1: Ja, maar dan ga je dus voor een patatje, hè? 2,5 munt voor een patatje.
0: Ja, nou sterker nog, hamburgertje wel als 3 munten.
1: 3 munten voor een hamburger. En dan krijg je gewoon zo'n broodje met zo'n voorgebakken uit de vriezer ding met een beetje saus en een slablaadje. En daar betaal je dan gewoon 3 muntjes voor.
0: Knettergek, echt waar.
3: Ja, geen wonder dat mensen festivals te duur beginnen te vinden te worden.
1: En dan je entree. Nou, wij werden dan uitgenodigd. Maar ik heb dit jaar nog wel wat festivals staan. Het goedkoopste kaartje wat ik dit jaar heb gekocht was 85 euro.
3: Jezus.
1: Het goedkoopste ticket. Het duurste ticket daarentegen was een concert in het theater, in het Ahoy, geloof ik, of zo. Daar betaalde ik 165 euro voor.
0: Leuk, hè? Is dat K3 Reni?
1: Zo leuk. Zo leuk.
3: Ik ken nog iemand van Breden nu die daar was. Ja. Sander vindt het ook helemaal geweldig.
0: Is die met zijn chickie geweest?
1: Ik stond ook vooraan, hoor.
3: Of die is geweest of die gaat nog. Maar
1: nee, hij is geweest. Het is klaar. Of hij moet ergens een halverwege het jaar in België, maar Ahoy is klaar.
3: Ja, volgens mij ging hij naar het Sportpaleis.
0: Hey, maar gaat hij met de nieuwe?
3: Ja.
0: Oké.
1: Okay.
3: Ja,
1: leuk.
0: Ja, dat is leuk.
1: Vooraan in de rij.
0: Ik vraag me af, kent zij K3 al?
1: Is ze oud genoeg?
3: Volgens mij zijn ze allebei superfan ervan.
0: Dus. Oh, is het leuk.
1: Oh, maar aan de andere kant, kijk, ik probeerde Chris ook fan te maken van K3. Ja? Lukt niet helemaal.
0: Hoezo niet?
1: Nou ja.
0: Vind je Roxy Dekker wel leuk?
1: Nee.
0: Oh, nee,
1: want meisjes zijn stom.
0: Ja. Oh, is hij in die fase?
1: Hij heeft Doris mee en die vindt hij ook stom. Maar stiekem vindt hij dat niet helemaal stom, maar hij vindt meisjes stom.
0: Oh, zit hij in die fase?
1: Ja, hij is 10.
0: Nou, maar.
1: Ja, nee. Eeuw. Kusjes geven. Eeuw. Knuffelen. Eeuw.
0: Ja. Ja. Weet je, volgens mij heb ik die fase nooit echt gehad.
1: Die heeft die fase nog steeds. Je bent hem niet ontgroeid.
0: Nee, dat is ook alweer waar. Daar heb jij dan weer een punt. Godverdorie, dat je dat nou moet vertellen. Nee, volgens mij heb ik die fase nog nooit gehad. Nee. Maar even zonder gekheid. Ik ben inderdaad, daar heb jij wel een punt. Dat kunnen we gerust eens bespreken. Dat maakt ook geen ene reet uit. Ik ben wel iemand die niet heel erg van het knuffelen en dat soort dingen is. Dat is echt maar bepaalde mensen die dat kunnen.
4: Ja. Maar dan kun je wel terecht zeggen dat je die fase niet hebt gehad. Want het is geen fase. Het is gewoon een houding.
0: Dus
4: je hebt gelijk. Je hebt die fase niet gehad.
0: Gewoon van meisjes, weet je wel, dat heb ik nooit gehad. Maar wel de fase, dat is dan bij mij gewoon een levensmotto. Gewoon knuffelen. Ik ben daar gewoon niet zo van. Het hangt er bij mij echt vanaf wie het is. En dan ben ik daar nog heel kieskeurig in. En je mag beamen of ontkennen dat het zo is, maar het is echt zo, hè?
1: Ja, zeker.
0: Op een gegeven moment vroeg Elisa, die hier de 23ste erbij zit, die vroeg aan mij, mag ik je een knuffel geven? Ik denk bij mezelf, ja, god, weet je, ook zo.
1: Het is dat je het zo niet vraagt, dus laat ik me ja zeggen.
0: En dat heeft niks met haar te maken. Dat moet je even, dat wil ik echt benadrukken. Maar het is gewoon ik heb ze gewoon niet helemaal op een rijtje, denk ik dan, op mijn beurt. Dit mag je hardop zeggen, hoor.
1: Ik insinueerde even naar iemand die wij kennen.
4: Ze insinueerde helemaal niets. Ze was gewoon heel expliciet, hoor.
0: Oh, ik wil zo meteen wel weten. Ik wil zo meteen wel even weten.
1: Maar dit ligt niet alleen in jou. Er zijn meer mensen op de aardkloot. Kijk, dat zijn over het algemeen wel hele rare, bijzondere mensen. Dan ben jij het ook. Dus op zich kan het gewoon prima. Ja. Ik hou wel heel veel van je,
0: Nu ben ik in één keer weer heel bijzonder.
1: Nou, maar dat is alleen maar een compliment.
0: Ik zie het
1: normale
0: ook.
1: Normale mensen zijn saai.
0: Ik zie het ook als compliment. Dat is dan wel weer het voordeel. Ik kan dit als compliment zien.
1: Gelukkig.
0: Even kijken hoor, Damien was er net aan het slepen met het een en het ander. Even kijken wat hij nou heeft gepakt. Het ziet er een beetje uit. Het glimt en allemaal lampjes erop. Geen dingje.

0: Nou, mik er maar weer een paar euro in.
1: Ik loop je alweer één hoor, Marco.
0: Ja, graag. Wil jij knopje C7 indrukken? Want daar heb ik zin in. Ik heb gezien wat erin zit, namelijk.
2: Oh, rest je dit?
0: C7. Och, ik hoor een heel raar gekik op de achtergrond.
3: Een explosie
2: ding bijna. Een explosie. Oh ja,
0: C4. C4, wacht even hoor. Ja, ik hoor het inderdaad. Druk nog eens één keer als je wil, want ik bedoel...
4: C7.
0: C7. Ja, gelukt. Even kijken. Ja hoor, hij doet het. Wat lekker dit. La Bamba.

0: Damiano, David en Tyla. En nou, Roger is er ook nog bij. Die hoorde je op het gitaartje. Goed herkenbaar. En in dit geval, Talk to Me.
1: Hoi, Marco.
2: Heb jij twee een beetje harder gezet?
0: Nee, twee heb ik niet harder gezet. Moet die harder?
2: Nee. Oh. Nee.
0: Nee, nee hoor, ik heb hem niet harder gezet. Oh, drie okay. wel, maar twee
2: ik denk dat mijn gehoor dan misschien ineens vooruit is gegaan. Oh, zo. Dat kan.
0: Ben je bij de gehoorarts geweest tussendoor?
2: Ja, bij Beter Horen.
0: Oh, leuk. Ja. Ging dat goed?
2: Ja, dat was best oké.
0: Heb je ook gehoord, dan praat je net als ik.
2: Ja.
0: Ja, leuk, hè? Ja. Steken ze bij jou ook zo uit? Oh nee, bij jou zitten ze over je heen zelfs.
2: Ja, bij mij zitten ze over me heen. Oh. Ja, het ligt er een beetje aan of dat ik deze of dat ik die andere, die paarse in heb.
0: Oh, ja,
2: die paarse steken wel een klein beetje uit.
0: Oh, die steken een beetje uit. Ja. Maar uitstekend, zeg maar.
2: Uitstekend, uitstekend. Ja.
0: Ik zie Maarten echt kijken zo van...
1: Nee, ik denk lang
0: aan. Hou je maar even mee.
2: Je weet toch als wij samen zijn dat het nergens over gaat?
1: Nou, ik weet ook dat ik de dingetjes die ik straks nodig heb nog niet had opgezoekt. Dus dat was ik
2: opgezocht.
1: Jezus, zo! Op zitten zoeken. Oh, wat erg.
2: Maar...
0: Nee, goed genederlands.
2: Goed genederlands.
1: Was mijn goedste vak ook op school.
2: Was je goedste vak.
0: Door, ja.
1: Nee, ik had de dingetjes die ik nodig had nog niet opgezocht. Okay. Dus dat heb ik even zitten doen. Ja.
0: Voor de duidelijkheid, hij heet ook eigenlijk geen Maarten.
2: Nee, ze is stagiair.
0: Nee, hij heet Ahmed.
2: Ahmed?
0: Ja, eigenlijk is de Marokkaan, dat hoor je toch wel een klein beetje.
2: Hij heeft wel de krullen ervan.
0: Ja.
2: En de baard?
0: Nee, serieus. Moet je eens goed kijken. Hij vindt zelf, en ik begrijp het daarna wel, dat hij op Job Knoester lijkt.
1: Nee, dat vind ik niet zelf. Dat is anders, Marco. Ik was een keer met zijn vriendenweekend, waren we in Groningen.
0: Hij heeft vrienden.
3: hij was mee met een vriendenweekend, hè?
0: Oh, oké.
3: Okay. Gewoon, hij zag zo'n vriendenweekend en hij zag ze lopen. En hij dacht, ik ga gewoon mee.
0: Ja, eerlijk, ga verder.
2: De bril met de haarstijl en de baard... Nee, maar dat wel, maar de rest van het hoofd niet.
1: Er liep ook serieus een paar gasten in de kroeg. Die zeiden van, jij bent net Job Knoester. Ja, prima. Jij mag op de foto. Dat... Ja, best.
2: Wat jij wil, joh.
1: Vond wel reinig.
0: Nou, dat had... Nee,
2: het wel eigenlijk, ergens is dat misschien wel een belediging. Want weet je hoe oud die knakker is?
1: Ja, interesseert mij het wat.
0: ik vind het meer dat Rick van Veldhuis uit de jaren 90 zag, of jaren 80 eigenlijk meer. Toen zag Rick van Veldhuis er ongeveer zo uit zoals jij nu. Dat meen ik serieus.
2: Moeilijk.
0: Dus je bent meer Rick van Veldhuis dan.
3: Een jongen.
0: Een jonge versie, maar met lange haren.
2: Uit welk jaar zei jij ongeveer?
0: Ja, ik denk 1989, 1990 rond die koers. Toen had hij lang haar en een beetje hetzelfde haarstijl en een baardje ook.
2: Zo, maar die man had onderkin, jongen.
0: Ja.
2: Dat heb hij niet.
0: Nee, omdat hij nu zijn hoofd recht houdt. Maar...
1: Nou, man.
2: Wordt het zo'n uitzending? Het wordt zo'n uitzending.
0: Ja, dus nee.
2: Welkom, jongens, bij de tweede helft.
0: Hij zit erbij, dus dan kunnen we het maken.
1: Vet shamen kan niet meer in 2026.
0: Moet jij eens opletten. Dat doen ze bij mij ook altijd. Dus, jij. Dus even kijken.
1: Oh.
0: Laten we beginnen met een brede update uit het werk van Damien van Gageldonken. Leest voor Nina Mos.
2: Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City, dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kansen op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is.
0: Ik had tijd om een werkruimte willen hebben, dus even kijken. Ik maak ook even een fotootje.
3: Ik heb met natuurfoto toch hele andere associaties, hoor.
0: Een natuurfoto, ja, ik ook.
2: Breda viert maandag bevrijdingsdag met meerdere vrijheidsmaaltijden.
0: Ik hoop dinsdag, want dan is het bevrijdingsdag. Er staat maandag.
2: Er staat maandag, ja. Dus ik lees heel braaf maandag, maar dinsdag. Vanaf 5:00 kunnen inwoners terecht in de Johanneskerk, Lucaskerk en de Marcuskerk. Een half uur later brengen lopers het bevrijdingsvuur vanaf het Chasséveld naar de kerken. Tijdens en na de maaltijden gaan bezoekers met elkaar in gesprek over vrijheid, met op elke locatie een spreker.
0: Mocht je zeggen van, joh, weet je, het kan ook op maandag zijn, dan ga je gewoon op maandag kijken. Maar ik vermoed, omdat bevrijdingsdag pas dinsdag is, dat het dinsdag is.
2: Ja, denk ik ook. In Vught is zaterdagochtend een auto met aanhanger in beslag genomen. Agenten zagen een 34-jarige man uit Den Bosch over een fietspad rijden en controleerden hem. Hij reed met een ongeldig rijbewijs, testte positief op drugs en de aanhanger bleek ook nog eens gestolen. Ook vonden agenten GHB en hennep in de auto.
0: Volle bingo-kaart.
1: Ja.
2: Ja, maar dat zeggen. Hij is alleen nog niet dronken. In Etten-Leur geldt opnieuw een samenscholingsverbod in het Vogelaarpark. Bewoners klagen al langer over jongeren die zwaar vuurwerk afsteken, brandstichten, spullen vernielen en mensen intimideren. Het vorige verbod liep op 1 maart af, maar daarna kwamen opnieuw meldingen binnen. Het nieuwe verbod geldt sinds vrijdag tot 1 september en richt zich op jongeren tot en met 25 jaar die in een groep overlast veroorzaken. Oh jongens, wij mogen dat dan wel.
0: Ja, ja, ja. Dat is
2: wij zijn
0: beetje,
2: ouder dan 25. Ja. Wat doen jullie dadelijk?
0: Ja, wij gaan zo meteen lekker naar het Vogelaarpark. Dat weet je nog niet, maar bij deze even het weer van Weerplaza. Aanvankelijk is het droog en schijnt op veel plaatsen nog lange tijd de zon. Vanuit het zuiden neemt komende uren de bewolking toe. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land. Zeer lokaal gaan die buien dan weer gepaard met hagel, windstoten tot 70 km per uur en veel regen in korte tijd. Sowieso een nat uur dus. Morgen overheerst de bewolking. In de ochtend valt in het westen wat regen. En in de middag regent het ook elders regelmatig. Het wordt 19 tot 22 graden. Het verkeer van de ANWB door Maarten.
1: Files kom je tegen op de A1. Dat is tussen Apeldoorn 020. Tussen Barneveld en Amersfoort Noord. 3 minuten vertraging vanwege een ongeluk. De weg is daar ook verderop dan dicht. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Elzo en Born. 5 minuten heeft daar te maken met werkzaamheden. En op de A7 Groningen-Heerenveen tussen Groningen-West en Industriegebied Westpoort. 5 minuten vanwege werkzaamheden. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. 10 minuten heeft daar te maken met politiecontrole. En ook op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Lunetten en Nieuwegein. 5 minuten vanwege wegwerkzaamheden. En de hoofdrijbaan is daar dicht. Gebruik daar dus dan ook de rechter parallelrijbaan. En op het spoor, Marco.
0: Wat is daar?
1: Doe ze gokken hoeveel vertragingen er zijn?
0: 84.
1: Op het spoor rijdt alles door.
2: Nee. Dat is niet helemaal waar. Er zijn werkzaamheden tussen Rotterdam, Dordrecht, Roosendaal, Rotterdam, Breda. Die duren tot maandag 4 mei, 3 uur. Waarbij je een extra reistijd hebt van 15 tot 30 minuten.
1: En weet je wat het mooie is van die werkzaamheden? Die kun je van tevoren al plannen in je reisplannen waar je dan ook gebruik van maakt. Dus daar kun je gewoon omheen. Dus waar alles kan rijden, rijdt alles gewoon door. Er zijn storingen.
0: Ik vind het helemaal prima. Dus, hey, zullen we afronden?
2: Ja, tot zo. Sorry, tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: heart of love the star.
1: De nieuwe zinger van Roxy Dekker, die het samen doet met Kevin. En, ken je Kevin? Ik heb geen idee. Ja, jij
2: Kevin?
1: Jij kende Kevin.
2: Ik ken heel veel Kevins.
1: Maar deze Kevin ken je denk ik ook niet.
2: Oh. Nou dan ken ik Kevin niet.
1: Maar wel een lekker liedje. Heb mij heet hij. Dus heb je het überhaupt gehoord?
2: Ja!
1: Oké. Fair enough. Ik zit even te kijken, want ik heb wat binnen van Boy.
2: En,
1: maar ik krijg het niet overgepompt naar de andere situatie hier. Ik wil het ergens anders hebben eigenlijk. Dus,
2: ik wil ook wel eens wat.
1: Ja, en dat, soms is dat lastig. Hè. Dus ik moet even kijken hoe dat we dit gaan oplossen. Maar we gaan zo meteen even bellen met Boy weer. Want ja, weet je, hij heeft toch zijn plicht gedaan.
2: Is het wat?
1: Nou ja, dat weet ik nog niet. We moeten het zo meteen gaan beoordelen.
3: En snel, hè?
1: Eigenlijk wel. We kunnen hem ook nu bellen. Ik weet niet...
2: Wat jij wil?
3: Dan hebben we...
1: Zeggen jullie maar.
4: Ja, ik stem voor nu.
1: Ja,
2: bel maar, joh.
1: Ja, oké, dan gaan we. Helemaal prima, gaan we bellen. Zo, even kijken, hoor.
2: Hoi, wees voorbereid. We komen eraan.
1: Ja. Het gaat even duren, hoor. Hij moet opnemen natuurlijk. En hij denkt nu bij zichzelf van... gozer, je zou een uur later pas bellen.
4: Hallo.
1: Ja. We zouden een uur later pas bellen, maar ik zie alvast een mailtje binnenkomen voor jou, joh.
5: Ja, ik heb hem al af.
1: Ja, je hebt hem gewoon af. Maar je hebt hem ook, want dat is dan het sterke ervan, je hebt hem ook uitgewerkt, zo te zien.
5: Ik heb hem al. Het liedje is al af. Je kan hem gewoon afspelen en dan kan je hem al horen.
1: Ja.
2: Oh, wat goed van jou.
1: Hoe moeilijk was dit om te maken?
5: Nou, het refrein vond ik best wel makkelijk. Die rolde er wel uit.
1: Mm-hmm.
5: En voor de rest dacht ik van, ik moet natuurlijk ook wel de rest van het liedje maken.
1: Mm-hmm.
5: En dat was ook best wel makkelijk. Ik heb gewoon mijn verhaal verteld, hoe het mij is overkomen.
1: Even voor de duidelijkheid. Je hebt, dit wil ik wel even uitsluiten. Je hebt echt geen AI gebruikt, hè?
5: Nee, echt niet.
1: Oké, ik ga ervan uit dat je de waarheid spreekt.
5: Voor het liedje te
1: maken, dat is wat anders. Maar
3: voor
1: in principe, voor de tekst heb je geen AI gebruikt, hè?
5: Nee.
1: Oké, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het zo oprecht. Zodra wij klaar zijn met dit stukje gesprek, ga ik het draaien. Als dit nou wat is, als het nou gelukt is helemaal zoals die zou moeten zijn, zullen we dan gewoon kijken of dan we dit landelijk ergens op de radio kunnen krijgen? Is dat de volgende stap?
3: Ja, of misschien een keer een band die op bezoek is? Of dat ze het willen inspelen?
1: Dit zou toch de stunt zijn van het jaar?
5: Dat is wel leuk, ja.
1: Ja.
5: Ja, ik weet niet of een radiozender een AI-liedje zou draaien. Maar dan.
2: Lieve schat, weet je hoeveel AI-liedjes er zijn tegenwoordig? Ja, het is bijna alleen maar AI.
1: De helft wordt met AI gemaakt.
2: Hè? Ja, joh.
1: Dus, maar wat denk jij? Zullen we dat proberen voor elkaar te krijgen?
5: Ja, vind ik een mooi idee, maar dan moet hij wel goed zijn. Natuurlijk.
1: Nou, we gaan eens checken. Hoe heet hij?
5: Het wordt toch niks.

0: Nou, een blik bejaard hoor.
1: Ja, nice.
2: Ja, top dit. Echt.
0: Lekker gedaan, boy. Ja, dit is humor. Dit is leuk. Dit is grappig. Dit heb je knap gedaan.
1: Chapeau.
3: Dankjewel. Lief van je.
0: Je hebt in ieder geval heb jij de ballen gehad om dit te omarmen. En dat vind ik alleen al een prestatie. Dus
3: en alle woorden zitten erin. Hè?
0: En alle woorden. Zeker weten. We hebben geteld. Je hebt zelfs, en dat is, ik weet niet of jullie het is opgevallen, maar frikandel zat erin, maar ook speciaal.
1: Ja, prachtig. Echt, dus, jongens. Dat was
3: een leuk woordschapje. Ja, die vond ik ook wel leuk.
0: Ja, dus leuk gedaan. Echt serieus. Dus complimenten.
1: Ja, zeker.
3: Nou, dankjewel. Lief van je.
0: We gaan dit wel knippen voor een jingle. Dan weet je het alvast.
1: Prachtig.
3: Is helemaal goed.
1: Nou, ik denk dat we ook echt nog een keer kunnen vragen of dat iemand dit ook gewoon...
2: inspeelt.
1: Echt wil doen. Ik vind het echt
0: maar muzikaal wel... gezien vind ik het ook heel...
1: Nou, dit is wel gewoon het tweede weekend van februari.
0: Nou, dat.
1: Ja, dit kan echt wel een banger worden.
0: Nou, ik denk het ook. Hier gaan we wat mee doen, boy. We gaan binnenkort het podium op. Volgend jaar staan wij op Koningsdag.
1: Ja, Gert en Hermine.
3: Een deel van de inkomsten wil ik ook, hè?
1: Ja, dat kan. Jij krijgt de royals, geen probleem.
0: Geen probleem, joh. Maar super. Nogmaals dank.
3: Ja, jij bedankt. En fijne avond nog.
0: Ja, dank je. We zullen het nodig hebben. Hoi, hoi.

0: even een programma dat heet Weekend Boost. Daar zou dit goed in passen volgens mij, hoor.
1: Volgens mij ook.
0: Ja, hè? Toch wel. Je kent die jongen ook, die dat doet of niet?
1: Ja, die schijnt heel erg op mij te lijken.
0: Ja, dat is inderdaad. Hij lijkt ook heel erg op Job Knoester, heb ik gehoord van die.
1: Ja, dag. Inderdaad. Dat heb ik ook op de wandelgangen vernomen.
2: Hoe heette die in zijn jonge jaren?
0: Rick van Veldhuizen.
3: Ja, precies.
0: Ook heeft hij ook wat van weg. Dus het zou zomaar kunnen. De, aardige gast is het wel, trouwens. Hij is al heel lang stagiair bij dit station.
2: Ja.
0: De eeuwige stagiair zelfs.
3: Stagiair. Hij gaat nooit weer een andere nickname krijgen.
0: Nee, ik denk dat als die, stel je voor dat hij ooit van station verandert. Als er bijvoorbeeld ergens, ik noem maar wat, een linie wordt of zo. Zo'n soort station, je weet het nog. Ja. Dan zie ik hem nog wel verhuizen qua tijdstip en dat soort dingen. En dan dat hij dan zegt van ja, maar ik heet wel de stagiair. Hè?
3: Ja,
0: dat
3: hij
0: gewoon continu zo genoemd wordt.
3: Aanhouden die naam.
0: Ja,
3: dat, zo aan gewend, reageer nergens anders meer op. Nee, mijn scherm gaat uit. Oh nee, niet.
0: Het gaat eruit?
3: Nee, ik kreeg een zwart scherm, maar het is weer terug.
0: Ik heb ook wel eens een zwart scherm. Dat is heel normaal. Ja, ik doe mee aan Wie is de Mol, weet je wel. Dan krijg je een zwart scherm of een rood scherm of een groen scherm. Ja. En het zwarte scherm wil zeggen dat je geëlimineerd wordt, maar dan ook echt geëlimineerd. Bij een rood scherm mag je nog naar huis.
3: Ik ga voor zwart.
0: Ja, ik ook. Dat probeer ik iedere keer, maar het lukt niet.
3: Dezelfde kleur als mijn ziel.
0: Dat zeg ik ook altijd. Weet je dat de mensen daar heel slecht tegen kunnen?
3: Echt?
0: Ja, er zijn mensen die kunnen daar niet zo goed tegen als je dat zegt. Ik heb dat. Mensen, doe even iets voor jezelf. Dit is voor niemand interessant. Maar voor mij wel. Ik kom dus wel eens bij klanten. En dan hoor ik van... Ja, ze laten me overal binnen. En dan kom ik daar en dan zeggen ze van... Ja, maar hoe wil je koffie? Dan zeg ik zwart zoals mijn ziel. Maar het wordt niet altijd gewaardeerd.
3: Nee, ik had laatst ook iemand die zei... koffie, ja lekker. Ja, hoe heb je koffie? En dan zei ik alleen maar zoals mijn ziel.
0: Weet je wat ook een leuk is? Moet je ook eens proberen.
3: Snapte ze niet.
0: Nee, dat is vaak zo. Nee. Weet je wat ook een leuk is? Als je zegt van in een bekertje.
3: Ja. Warm alsjeblieft.
0: Ja, dat soort dingen. Ja. Ik moet heel eerlijk bekennen, ijskoffie. Ken je dat fenomeen?
3: Ja, dat fenomeen kennen we. Zijn niet allemaal even lekker.
1: Is die hype niet al voorbij inmiddels?
3: Nee. Onze generatie is daar nog aan verslaafd.
0: Ik vind het zelf eigenlijk niet zo gek veel. Nou ja, dat moet ik ook even nuanceren. Ik kan me een ijskoffie herinneren die wel goed was. jij weet welke ik bedoel. Mm. Die was inderdaad heel goed. Dat moet ik toegeven. Maar voor de rest, ik heb het hier in Nederland geprobeerd. Dat was niet te nassen.
3: Nee, de ijskoffie voor ons is de Monster en Red Bull voor de huidige generatie.
0: Dat wel een beetje.
3: De koffie en de ijskoffie, zeg maar. Zeggen.
1: Ja,
3: koffie,
1: okay.
3: Koffie in wat voor vorm dan ook, is voor ons wat de Red Bull en de Monster voor de huidige generatie is.
1: Nou, bring back de ijskoffie dan, zou ik zeggen. Want dan heb je die enorme zoete geur tenminste niet.
3: Nou, dat en eerlijk...
2: Doe maar gewoon een bakkie zwart, hoor.
1: Sowieso. Ja.
3: Maar eerlijk, heb je wel eens gekeken hoeveel koppen koffie er in een blik Red Bull zitten? Doe een gok.
0: Ik heb geen idee. Ik heb ook nog geteld eigenlijk.
3: 5.
0: Oh.
3: En weet je hoeveel klontjes suiker daarin zitten?
0: Ik denk een stuk of 35, 36. Meer?
3: 21.
0: Oh, dat valt mee.
1: Gewoon zo'n pakje van de supermarkt.
3: Gewoon zo'n dat. Ja. Gewoon zo van die klontjes. Dat 21 klontjes suiker en 5 kop koffie op 1 blik.
0: Mijn brus.
3: En dan is het heel raar dat wij jongeren krijgen bij mij op het werk. Jongens, ik werk voor de cardiologie, voor de nieuwe mensen hier zo. Dat wij jongeren krijgen die komen dan met hartkloppingen en een onrustig gevoel. En het eerste wat wij vragen is, drink je energiedrank? Ja. Hoeveel drink je er op een dag? Nou, een blik of 4, 5. En dan denk ik, nou, 4 keer 5, dat zijn 20 koppen koffie op een dag. En aardige suikers. Misschien moet je daarmee stoppen, dan gaan je klachten ook over. Mol.
0: Meestal zie je ze daarna niet meer terug, natuurlijk.
3: Nou, wij zeggen wel eens van, joh, stop daar eerst mee. Je doet wel je onderzoek, hoor, je ECG, je echo, dat soort dingen. En dan zeggen we, stop met die blikken energiedrank. En dan zien we je over 6 weken zien we je terug. En dan komen ze over 6 weken en zeggen, ja, ik heb helemaal geen klachten meer. Goh. Hoe zou dat nou toch komen? Dan drinken ze bijvoorbeeld 5 blikken energiedrank en dan daarbij nog 7 koppen koffie.
0: Ja, mijn brust, zeg maar. Ja, dat gebeurt ook. Mijn brust die drinkt een stuk of 5, 6 van die blikjes per dag ook inderdaad. Ik vind het echt bizar.
3: Dat zie je ook wel aan de omvang.
0: Ik wou het niet zeggen, maar het is wel... En ik drink het eigenlijk nauwelijks. Heel af en toe eens een keertje 1 blikje misschien. Maar dat is echt maar zo zelden dat het niet eens op 1 hand te tellen is in een jaar.
2: Ik kan me geen eens meer herinneren wanneer ik voor het laatst zoiets op heb.
0: Nou ja, goed, weet je. Als ik een keer hoofdpijn heb en ik kom er niet uit met een bak koffie, dan wil ik het nog wel eens doen.
3: Ja, maar dat daarom is ook, ik heb het altijd in de koelkast staan. Ja. Voor wanneer ik hoofdpijn heb. Helemaal met mijn whiplash. Hmm. Als ik dan bij de whiplash dan nog ook nog eens gewone hoofdpijn krijg.
0: Ja, gewone hoofdpijn.
3: Gewone hoofdpijn over de hoofdpijn van de whiplash heen. Ja, dan weet ik niet meer waar ik het zoeken moet. Zit bijna tegen een migraineaanval aan.
0: Nee, dat.
3: En dan, als ik dan nog moet functioneren en ik moet de deur nog uit om te sporten of wat dan ook. Dan drink ik een blik energy drank. Want dan weet ik dat ik 10 minuten van mijn hoofdpijn af ben.
0: Ja, nou dat bedoel ik.
3: Je vaten gaan helemaal openstaan.
0: Ja, het is echt gewoon puur daarvoor dat ik het nog gebruik.
1: Ik heb het heel soms ook nog wel als ik dan een stukje nog moet rijden en ik merk dat ik moe begin te worden.
0: Oh nee, dat hebben we dan
3: ik heb ADHD, daar werkt helemaal niet op. Pleur ik alleen maar de slaap.
0: Heb ik dan ook ADHD?
3: Ja, Marco. Ja, hoe vaak moet ik dit nou nog tegen je zeggen?
0: Dat is wel waar.
3: Ja, zing er maar overheen.
0: Ja, dat ga ik doen. Nou, Bill Nox heeft dit geschreven, dat is ook wel leuk trouwens. Ja. Song Mieux en Dark Before the Dawn met de Mount op de vocals. Moet je maar eens

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Koor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Volgens minister Van Weel is de inzet van buitenlandse brandweerhulp bij het bestrijden van de natuurbranden niet meer nodig, omdat de brandhaarden onder controle zijn. Brandweerlieden uit België, Duitsland en Frankrijk worden afgelost. Zij hielpen de afgelopen dagen bij het bestrijden van de grote vuurhaarden in Nederland. De coördinatie lag bij het interregionaal beleidsteam. De veiligheidsregio's hebben nu weer zelf voldoende capaciteit en zetten speciale handcrews in waar voertuigen niet kunnen komen. Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. En ontheemden in Gaza kampen met ongedierte en ziektes door slechte leefomstandigheden. In de tentenkampen worden veel ratten en parasieten gemeld, met duizenden ziektegevallen tot gevolg. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat een direct gevolg van de ingestorte leefomgeving. Gebrekkige riolering en afvalverwerking zorgen voor snelle verspreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gazastrook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Kom nou, het begint al!

0: Alice Merton en Vertigo, je hoort hem hier bij Breda Nu. Nummer 3 van HWTNS. Leuk dat je erbij bent. Knap ook dat je het hebt volgehouden. We zitten trouwens, terwijl we bezig zijn met dit programma, ook een beetje te kijken naar huisjes. En mijn favoriete huisje is nu op beeld.
1: Ja.
0: Bij ons. Robert, je ziet dit voor de eerste keer. Nina had het al gezien. Wat vind je ervan? Vind je het een beetje dat je zegt van het past wel bij je?
2: Bescheiden is het allereerste wat bij me...
0: Ja, toch wel, hè? Toch wel.
2: In mijn gedachten spreekt. Ja, echt ook een bescheiden huis.
0: Ja, een bescheiden optrek je zo. Ja.
3: Bescheiden en dat voor dat geld.
0: Ja, ja, kun je nagaan. Ja, het kost ook bijna niks.
2: Dit is nou de definitie van een tiny house.
0: Het is echt bizar, hè, dit.
1: Het heeft maar 10.000 vierkante meter perceeloppervlak. Dat is echt niks.
0: Het is heel oppervlakkig.
2: Hier woon je niet, dit huis trek je aan.
0: Nee, maar serieus, dit is toch bizar, dit. Maar ik vind het oprecht. En dan meen ik toch
1: maar eerlijk, weet je waarom je dit niet wil kopen?
2: Slechts 15 minuten van Amsterdam en Schiphol.
0: Dat is, nou, Schiphol vind ik nog wel leuk.
1: Maar 019 plus 1.
0: Ja, dat is de enige reden.
1: Even, luister. Ik kom niet.
0: Nee, dit is nog een andere.
1: Nee, dat is niet waar. Ik kom wel zwemmen.
0: Ik wou net zeggen.
1: Ik lieg. Ik kom wel. Als ik er langs rij, doe ik gewoon zo.
0: Dit is een binnen- en buitenzwembad. Ik denk dat jij ook vooraan staat met je vlaggie.
1: Zeker.
0: Sterker nog, ik denk dat als ik zeg van, nou weet je, ik kan dit betalen.
1: Doe maar mijn sleutel.
0: Dat ik tegen jullie gewoon zeg van, joh, vinden jullie het leuk om een beetje in de tuin te werken? Dus als ik dat kan betalen, kan ik ook personeel aannemen. Dan zeg ik, joh, vinden jullie het leuk om af en toe een beetje schoffen door de tuin te halen? Ik vind dat niet leuk.
1: Mogen we dan wel inwonend personeel worden?
0: Tuurlijk.
1: Fijn, dan wil ik wat.
0: Weet je hoeveel kamers er zijn?
1: Precies. Ja. Zeven slaapkamers, wel geteld.
0: En eventueel, als je het echt wilt, dat in dat boothuis, daar is ook nog gewoon een hele ruimte.
1: Ja, er zit ook nog een ruimte, zeker.
3: Een boothuis er ook nog bij, joh.
1: Ja.
0: En een helikopterlandplaats.
1: Ja,
0: voor mijn helikopter, voor mijn drone.
3: Ja, precies.
1: Voor je helikopter.
2: Voor je DJI.
0: Ja, voor mijn drone. Ja, die kan ik dan laten landen. Als ik Nee, dat huis is gebouwd voor Drake. Maar weet je wat... moet ik eerlijk zeggen, ik vind het oprecht, en dat meen ik serieus, het allermooiste huis wat ik op heel Funda kan vinden. Ik vind het fantastisch. Ik zou het zo willen hebben. Als ik het geld kon neerleggen, die 14 miljoen die het kost, als ik dat kon neerleggen, ik zou het doen.
1: Ik heb een keer een villa gezien, net achter de Utrechtse heuvelrug, midden in het bos, komt hij.
0: In Den Dolder?
1: 11 slaapkamers, 8 badkamers. Een binnenzwembad, een buitenzwembad, een fitnessruimte, een gloednieuwe keuken, want die werd 10 nooit gebruikt. Stond er ook eerlijk in, ongebruikte nieuwe keuken. Het kostte wel 21 mil.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Maar een hele grote tuin ook. En er zat ook een stal bij. Nou, die hoef ik... Ja, van mijn koe.
3: Woon je er allemaal mee?
1: Helemaal leuk, joh. Mijn koe erbij.
0: Ja, dat is wel. Maar het probleem is gewoon, en dit moet je dan wel bedenken. Ik zou dit heel graag hebben. Maar er is één heel groot nadeel. Dit huis zou je niet in Nederland willen hebben. Nee. Dit moet je in Amerika hebben.
1: Zo,
0: daar
1: weet
0: past
1: je wat,
0: dit.
1: Weet je wat, zo, heb je ook al... Ik heb niet gekeken. Het staat er niet bij. Energiekosten.
0: Ja,
1: verzekering.
0: Maar de energiekosten vallen nog wel mee, denk ik. Want er zitten...
1: Waterkosten.
0: Energiekosten.
1: Weet je wat zo'n zwembad kost? Om dat schoon te houden. En,
0: maar dat hele dak ligt voor mijn zonnepanelen, joh. Dus,
1: dat zegt tegenwoordig helemaal niks meer. Het is Nederland, hè?
3: Het scheelt dat niet in Brabant staat, als er is wateronttrekkingsverbod.
0: Ja, dat is ook nog een keer. Ja. Mag je je zwembad weer niet vullen? Wat een gedoe allemaal, jongens.
2: Heb je in één keer de brandweer in je achtertuin staan? Hier slam je water.
3: Ja, die bosbrandje in de bus.
0: Hoe zou Gio dat
1: lekker met dat chloor erin.
0: Hoe zou Gio dat vinden? Ik bedoel, die heeft net besloten dat hij blijft in het huis. Dus ik bedoel, hoe zou hij dat dan ervaren?
3: Ja,
0: bedoel,
1: ik denk
3: zwembad,
1: dat het hem geen ene pleur scheelt.
0: Weet je, dat zou ik ook denken in eerste instantie. Ja. Dus, maar goed, weet
1: hij
0: je.
1: Hij koopt dat af.
0: Hij koopt dat af ook echt. Ja. Nou, met dat huis denk ik dat wel. Maar serieus, dat huis ook, weet je. Daar wilde hij dan nu weer uitgaan in eerste instantie. Omdat ze te goed dat af ook groot vonden. En ik denk bij mezelf, nou serieus, geef mij even een bank. Geef mij even een hypotheek van 2, zoveel miljoen. Koop ik dat huis. Ik had het zo ingetrokken. Echt waar, ik had er zo naartoe gegaan. Ik zweer het je. Wat een huis is dat. Maar hij heeft nu van de markt afgehaald. Dus voorlopig zit hij er. En ik denk dat ik die hypotheek ook niet gekregen had. Dus
1: dat denk ik ook.
0: Ik denk dat ik nog niet eens een derde ervan had gekregen.
1: Nee.
0: Dus,
1: dat redden wij niet eens.
0: Nee, ik denk dat ik niet eens goed, weet je.
1: Dat.
0: Zullen we dat niet...
1: Je kan net een nieuwe sok kopen.
0: Nou, ik heb net nieuwe schoenen gekocht. Ik denk dat ik nu alweer voorlopig voor de eerstkomende 4 jaar klaar ben.
2: Maar daar krijg je wel gelijk een schoenendoos bij. Hè?
0: Dat is wel waar. Dus heb je ook iets om in te wonen. Nou, we moeten... moest er nog een vergeven liedje. Laten we dat dan ook maar gelijk doen. En ja, jij zei van, ja, ik wil eigenlijk wel iets van Queen.
1: Ja, Queen of Rihanna.
0: Ja, nou, en ik heb toen hebben we zitten dubben. En toen was er zoveel discussie dat ik uiteindelijk de knoop heb doorgehaald.
1: Je hebt er een remix van gemaakt.
0: Ja, ik doe gewoon Queen en ik doe een remasterde versie.
1: Ja, helemaal goed.
0: Maar ik ben benieuwd hoe dat je deze vindt. Want ik vind dit persoonlijk, heel eerlijk gezegd, vind ik dit de leukste plaat van Queen.
1: Ja, oh, nou, kom maar door dan.
0: Dus ik...
1: Maar je kan... Dus Queen heeft geen niet leuke platen.
0: Nee, maar er staan op dit album... Zal ik het album anders vertellen?
1: Doe het album.
0: Misschien kun je raden waarvoor het is. Het album komt uit 89. Het heet The Miracle. En daar staat onder meer op I Want It All. The Invisible Man. Ja, daar staat er ook op.
1: I want to break free.
0: Die staat daar niet op, maar er staat wel deze op.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Little Mix en Black Magic, volgens mij, die doen het ook al een tijdje niet meer. Volgens mij is daar eentje toch van overleden. Van de Little
1: Mix. Dan mag hopen dat ze niet terugkomen. Ik vind het zo'n kutband.
0: Ja, nou, dit liedje vond ik wel leuk.
1: Ik deel deze mening niet.
0: Nee, dat kan toch? Ik vond dit wel een grappig liedje. Dit heb ik trouwens niet zelf ontdekt. Dat moet ik er even bij zeggen. Hier kwam... ken je Leroy Vogelaar nog?
1: Ja.
0: Ja, die kwam hiermee.
1: Echt?
0: Ja,
1: snap ik wel.
0: Ja, dat verklaart wel een heleboel.
1: Ja. Nee,
0: maar ik vond dit wel een heel leuk liedje op zich. Ik denk, nou, oh ja. Geinig.
1: Ja, jongens, ja, dat mag. Jij mag dat vinden.
0: Ja, ik snap ook wel dat jij het niet leuk vindt. Dat begrijp ik
1: fijn,
0: ook.
1: Fijn, dankjewel.
0: Ja, zo zijn we. Wat zijn we begripvol?
1: Ja, zijn we
0: lijkt wel één grote
1: vandaag.
0: Punica-oase vanavond. Hey, zullen we nog één plaat doen voordat we naar het nieuws gaan? Vind je dat een goed
1: idee? Ja, joh, doe maar, joh.
0: Zijn jullie allemaal voor? Ik kijk even.
2: Dank je wel.
1: Ik kan nog even plassen.
2: Anders zijn we te vroeg ook, hè?
0: Ja, anders waren we te vroeg inderdaad, een paar seconden. Dat moet ook niet.
1: Nee.
0: Nou, ga even naar de wc dan. Doe ik even Blackbird als Merel Koopman. Gaat binnenkort gaan ze weer tournee doen en alles. En waarschijnlijk komt ze ook weer hier naartoe. Dit is Buddy Lane.

0: loopt buiten jullie vlieg hoor.
1: Nee, hè, denk ik. Nee, is het erg nu op het moment of niet?
0: Zo, is met het regenen.
1: Ja, is dat regen? Ja, ik
2: ga eens even op de radar kijken.
0: Ja, dat was ook natuurlijk stormopkomst.
1: Stormopkomst. Wacht even. Wat bedoel je? Dus zeg je nou...
3: Kom maar met de hoosbui hoor.
1: Nee, dat valt mee. Ik kom niet met hoosbui. Ik ben even aan het kijken.
0: En moet je met die microfoon moet je
1: dit is meer het verhaal, zeg maar. Dit is meer het verhaal, denk ik eerder. Ken je dit of niet?
3: Oh. Ik dacht, we kregen Riders on the Storm.

0: Als hij niet ziet.
1: Nou, dat is, dan weet je het.
2: Ja, dat. Ja. Piet Piraat, Piet Piraat,
1: schip, ahoy, hoi, hoi. Ja, god, wat slecht. Zitten we dit nou echt te doen om 10:30 avonds?
2: Ja, dat kan.
1: Ik denk echt serieus dat mensen nu bij zichzelf denken van...
2: Hoe later het wordt, hoe hoger het niveau.
1: Nou,
3: zo is het.
1: Ik wil niet zeggen dat ze dat denken.
2: Oh.
1: Maar ik denk eerder dat ze zoiets hebben van, die zijn niet goed bij hun hoofd. En daar hebben ze dan misschien wel een punt.
2: Ja, daarom vinden ze het ook zo leuk.
1: Oh, is dat het?
2: Kennen ze ons ongegeneerd uit zitten lachen, terwijl wij dat niet zien?
1: Nou, dat zou inderdaad wel eens kunnen. Ik moet heel even kijken. Bulletin nummer 3. Het is inmiddels 4 minuten over 30. Als je niks te doen hebt s'avonds, dan kun je dit soort dingen gewoon negeren en zo.
2: Ik ben er al klaar voor, hoor.
1: Ja, nou.
2: Bring it on, bitches.
1: Oké, nou vooruit. Dan gaan we beginnen met de brede update van 10:30. Wordt gelezen door Nina Mols en geschreven trouwens door Damien van Gageldonk.
2: Van Gageldonk. Rond het mastbos. Rond het mastbos in Breda staan nieuwe waarschuwingsborden vanwege het verhoogde risico op natuurbrand. De borden roepen bezoekers op extra voorzichtig te zijn, omdat veel branden ontstaan door bijvoorbeeld afval of sigaretten. De gemeente Breda, Staatsbosbeheer en de brandweer willen zo onbeheerste branden voorkomen en natuur, dier, woning en bezoeker beschermen.
1: Dat lijkt me heel verstandig. En anders moet je ook water pakken wat je niet mag pakken. Hoewel, er komt nu genoeg naar beneden. Ik denk dat die branden op de heide ook niet zo...
3: Die blussen zichzelf wel.
2: Die worden daar wel gelukkig van, ja.
1: Merkt dat? We vragen het even aan de specialist. Werkt dat nou een beetje als het gaat regenen? Gaat dan sneller uit?
4: In theorie wel, maar vaak zit er ook wind bij. En dat jaagt hem dan weer een beetje aan. Maar regen koelt, dus ik zeg ja.
1: En na regen komt zonneschijn, hè? Dus dat is de andere kant weer.
4: En anders gewoon marshmallows mee en een stok.
1: Dat is de oplossing. Jongens, probleem.
2: Dat is gewoon genoeg.
3: Marshmallows.
2: Ik heb alleen meer oefenen mee te nemen.
1: Ik vind, we moeten meer oefenen als leger zijnde, echt waar. Meer oefenen, meer brand, want dan kunnen we marshmallows vreten.
4: Ze lopen daar toch al met zo'n stokje in. Dan moeten ze pang-pang roepen. Dus,
1: En plus-plus.
4: Ja, ja.
2: Op de Rijsbergse weg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen.
1: Oh, hier hebben we opnames van. Ja, is erg.
2: De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept.
1: Ik denk dat ik de oorzaak wel weet. Gewoon een of andere klojo achter de stuur die niet heeft opgelet en gewoon zijn telefoon in zijn klauw had.
3: Ja, dat. Mm-hmm. Daar hebben die genoeg van.
4: Dat zou zomaar kunnen. Ja.
1: Het is een gokje, hoor.
2: In Bergen op Zoom is een huis aan de Kloosterstraat voor 1/2 jaar gesloten. De politie vond daar in april harddrugs, softdrugs en lachgas en ontdekte dat er hars werd gemaakt.
1: Doe ze dat daar? Dat is goed.
2: Nou, gemaakt? Ik denk dat het gekweekt moet zijn, maar maakt niet uit.
1: Nou ja.
4: Nee, maar hars maak je.
1: Jij weet het wel heel goed.
2: Ja. Ja, maar je moet het eerst kweken om het dan te maken. Dus dat maakt niet uit.
1: We gaan het navragen. Ja. We gaan kijken of dat ook een beetje
2: kan. Buurtbewoners die hadden namelijk eerder al meerdere keren overlast gemeld door onder meer een henneplucht.
1: Oh, lekker.
2: Ja. Dus gekweekt en gemaakt. Tot de 30 oktober mag niemand het huis in om de rust en veiligheid in de buurt terug te krijgen.
1: Weet je wat ik apart vind? En dit is serieus even nu. Ik bedoel, ik maak wel eens grapjes, maar dit is echt serieus. Vroeger ging je nog wel eens vissen. En met vissen gebruik je dus hennep om karpers te lokken.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Daar gebruik je ook hennep voor. Dat gebruikt
2: mijn
1: dus
2: konijn krijgt ook hennepvezel.
1: Ja, dat is even serieus. Dus het hoeft niet altijd die overlast te zijn vanwege drugs, zeg maar. Het
2: als we nou gewoon lekker kweken en dan versnipperen en mij die vezels geven. Content.
1: Opgelost.
2: De vulpoepers hebben hun 50-jarige bestaan gevierd met een bijzonder jubileum. De vulpoepers uit Heelvarenbeek begonnen in 1976 en groeiden uit tot een bekende protestband met optredens op festivals en bij demonstraties.
1: Ik heb daar opnames van. Wil je een stukje horen?
2: Oh ja, laat een
1: stukje
2: horen.
1: Kijk hoor, dit is...
5: Get je nou te poepen?
1: En dan...
5: Stinkt hier een beetje?
1: Nou, dat zijn opnames van de vulpoepers.
2: Ja, helemaal leuk. Na jaren stilte zijn de vulpoepers terug als Vulpoepers 3.0. Met plannen voor nieuwe optredens, waaronder een concert in Paradiso in 019+1.
1: Dat moet je toch ook niet
2: Ook willen. Werken de vulpoepers aan nieuwe muziek, zodat de vulpoepers opnieuw van zich kan laten horen. Ik denk dat Demi het een heel leuk woord vindt.
1: Ja, dat denk ik
3: vaak
1: ook.
3: Vaak hebben de vulpoepers gezegd.
6: Waar is de wc? Er zit je overscheid tussen mijn snee.
1: Nou, potverdorie. sorry, dat kan toch niet, jongens.
2: 6 keer.
1: Ja. Nou, ik ga eens eventjes kijken. Ja, ik denk dat hij het inderdaad daarom gedaan heeft, hoor. Dat denk ik ook. Laten we eens kijken naar het weer van Weerplaza. Aanvankelijk is het droog en schijnt op veel plaatsen nog lange tijd de zon. Dat is al geweest. Dat is ook al geweest. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land.
3: Dat is wat gebeurd.
1: Ik kijk even naar buiten.
3: Ja, dat is lastig met een dichte...
6: dat ziet er wel wat uit.
1: Nou, het is een rainy day.
3: En ik moet nog fietsen ook.
1: Ja, jij moet
2: Arme
1: fietsen.
2: Jij.
1: Zeer lokaal gaan de buien gepaard met hagel, windstoten tot 70 km per uur. En veel regen in korte tijd. Je krijgt het niet zomaar cadeau. Het wordt echt één groot feest. Morgen overheerst de bewolking. In de ochtend valt in het westen wat regen. En in de middag regent het ook elders regelmatig. Het wordt wel 19 tot 22 graden. Dus de korte broek kan gewoon uit de kast, mensen. Is allemaal niet zo'n probleem. Laten we eens gaan kijken naar het verkeer van de ANWB.
3: Op de reeds bekende werkzaamheden na geen meldingen van op de snelwegen. Dus dan kunnen we gelijk doorvliegen naar het spoor.
1: Nou.
3: En naast de reeds bekende werkzaamheden op het spoor, rijdt alles op het spoor verder door. Rijdt lekker door op het spoor.
1: Ik heb geen computer meer of zo.
3: Het spoor rijdt alles lekker. Nee, er zijn alleen maar afgesloten werkzaamheden. Die krijgen
1: afgesloten nog werkzaamheden, dat is wel lekker. Dus alles open.
2: Heb je die keer meegemaakt dat hij mij het spoor liet doen? Ja, lees even alle vertragingen op. Toen kreeg hij alle vertragingen.
1: Ja, dat is waar. Dat
2: waren de rechten ook, hè? Dat is allemaal gedaan.
3: Als je vertragingen wil, ik ook de Deutsche Bahn er wel bij pakken.
1: Nee, dat hoeft niet. Ik weet hoe dat klinkt als er iemand daar op de Deutsche Bahn... heb ik wel opnames van iemand die daar stond te wachten op de Deutsche Bahn. Die stond echt gewoon al bijna een half uur te wachten op een trein. Zou over 10 minuten komen. En toen kreeg ze op een gegeven moment een mededeling op het bord... dat hij nog 3 uur niet zou komen. Dit was de reactie.
2: Snap ik?
1: Ja, dat zou ik ook hebben, zo reageren.
4: Ik heb ook een keer gehoord van iemand die stond op de trein te wachten. En die kreeg toen de mededeling: hey, kom van die trein af, dan kunnen we gaan rijden.
1: Dat is inderdaad ook wel een hele goede. Dat vind ik de beste dat je kan doen eigenlijk. Want het is toch zonde als je er vanaf pleurt. Hoewel.
2: Ligt eraan hoe levensmoe je bent.
1: Sommige mensen. Oké. Goed, kun jij hem afronden? Want
2: zeker. Tot zover deze Breda-update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media-kanalen.
1: Heeft die ooit zo lang geduurd? Dat maakt ook eigenlijk niet uit.
7: Hey. Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: altijd, wat denk jij nou erin?
1: Oh nee, Benny Nijman hoorde ik altijd. Maar weet je ook wie Benny Nijman is?
0: Ja, dat is wie van...
1: dat is deze man.
0: Een vrijgezel, ja. Die gaat pas slapen. Dat toch?
1: Ja, ja. Zing jij mee, leuk?
0: Wel heel leuk gevonden.
1: Ik denk, daar hebben we een zanger.
2: Van mij moet je niet hebben,
0: dat liedje van Boy net zo goed ook kunnen zingen.
1: Sorry?
0: Dat ik dat liedje van Boy ook net zo goed kunnen zingen.
1: Oh ja, dat is wel waar. Laat me gaan dan. Dat doen we het niet. Nee, maar dat is Benny Nijman. Die is ook inmiddels al helemaal al een paar jaar. Dus ook, ja, zonde hoor. Op zich was dat best een goede zanger namelijk. Oprecht, dat was niet mijn muziek, maar het is wel een goede zanger. Dus,
2: nou, die kan je dan mooi in zijn reet steken.
1: Nou, dat sowieso. Hadden we nog onderdelen die we moesten doen?
0: Dance?
2: Nee, de dance classic? Ja. Nee, het was een optie. Of het een of het ander.
0: Oh, ja.
2: We hebben een vergeet me liedje gedaan.
1: We hebben een vergeet me liedje gedaan. We hebben Boy gehad met zijn dingetje. We hebben
0: jukebox
1: gehad. Is er nog iets wat... Wat komt er nog ter tafel, zou ik haast willen zeggen? Wat moeten we nog behandelen? Of zeg je van niks meer?
3: Iets met een dobbelsteen?
2: Nee!
1: Gaat dat goed voor de rest?
2: Ik weet wie er op de bank slaapt. Nee, we slapen niet op de bank. Nee, wie er op de grond slaapt vanavond.
1: Ik wou net zeggen, op de grond slaapt.
0: Hij wil te graag van Mien Dobbelsteen.
1: Hij wil te graag Mien Dobbelsteen. Maar gaan we niet doen. We doen het echt niet. Ik zweer het je.
0: We zijn echt pas
2: op
0: de... Ik zou één reden hebben om het te doen, Marco. En dat heeft ermee te maken dat het zo lang duurt... dat tegen de tijd dat dan de uitzending voorbij is... het weer droog is en ik gewoon niet door de regen naar huis hoef te fietsen.
1: Je kan ook gewoon hier blijven slapen. Dat doen er meer.
0: Ja, dat...
1: Ik noem geen namen, maar het is gebeurd.
0: Ja, ik weet ook toen wie die gewekt is.
2: Heftig.
1: Ja. Kijk, ik ben hier ook al eens een keer een nacht doorgehaald. Alleen ik ben niet gaan slapen. Ik ben hier gewoon gaan zitten en ik ben van allerlei dingen gaan zitten doen.
0: Dus ik dacht, shit, het was weer licht.
1: En toen dacht ik, oh, het was te licht. Ik had misschien even moeten gaan liggen. Maar dat was tijdens een singleloop. Toen ben ik daarna nog gewoon de hele dag doorgegaan tot avonds laat. Dus dat was ook wel... Eigenlijk ben ik gestoord, hè, wat dat betreft.
2: Wat dat betreft... Nee, dat mag je weglaten. Ja. Ja. Wat dat betreft mag je weglaten.
1: Oké, nee, prima.
2: Gewoon klaar.
1: Zullen we even lokaal product doen?
2: Ja, doe dat.
1: Dit is Bailando.

0: Daar zei het, er is hier een hardcore versie van. Is dit,
1: ja, dat was deze.
0: Oh, dat was deze, ja, oké. Okay. Ja, ja. Ik denk, misschien is er nog een hardere.
1: Maar ik hoorde alleen de tekst en toen...
0: Oh, oké. Okay. Nee, maar het had gekund dat er nog een hardere versie was.
1: Ze mogen er best nog een terrorversie van maken.
0: Terror, ja.
1: Uptempo, lekker man.
0: Een uptempo terrorversie. Ik ben nu...
1: Dat is ook leuk.
2: En van die zaagkicks erin.
1: Van die piepkicks noem je dat. Ja. Ik ben niet zo van de piepkicks.
0: Nee?
1: Nee, ik toch niet zo... gaat mijn ADHD niet als...
0: Oh ja, ik heb geen last van ADHD.
1: Oh. Niet?
0: Nee. Wat zei je?
3: Ik heb wel last van haar ADHD.
0: Ja, serieus?
1: Ja. Oh, snap ik, ja. Ja, jij bent het zo gewend. Dat hij nog niet.
0: Nee, maar volgens mij... Nee, even zonder gekheid. We hebben het er nou over. Jij, van jou weet ik het zeker. Jij hebt ADHD.
1: Ja, niet te zuinig. Jij ook.
0: Maar bij mij is het niet gediagnosticeerd.
1: Nee, bij mij ook niet. Maar ik weet wel zeker dat ik het heb.
0: Ja, nou, ik denk dat ik het ook heb, hoor.
1: Ik ben ooit een keer naar de huisarts geweest en die zei... Ik kan je wel officieel testen, maar dat kost je zoveel. En dan heb je de diagnose en dan wat. Ik zeg, goed idee. En toen hebben we een kort testje gedaan. Wat je normaal doet om te kijken, ga ik iemand inderdaad insturen? Ja, ja. Ik scoorde 21 uit de 21.
0: Oh, dat is mooi. Dat is goed gedaan.
1: Toch?
0: Maar als ik een testje zou doen, denk je dat ik ook...
1: Ja, jij scoort ook wel boven de 15.
0: Oké, dat is mooi. Ja, dat is gunstig.
1: Ja. Ja.
0: Ik, misschien beter dat ik het niet laat testen.
1: Soort zoekt soort. Ja, nou ja, het ligt eraan. Kijk, ze hebben mij toen één keer ooit getracht met de studie, want dan word je wat rustiger, om getracht om op medicatie te zetten. Mm-hmm. Nou, ik werd echt een kwijlende zombie.
0: Nou, daar ben ik al, dus dat is goed.
1: Nou ja, precies. Dus, maar dat werkte dus voor geen meter. Dat werkte alleen maar averechts. En toen dacht ik, kan ook gewoon blowen.
0: Ja, dat kan ook. Is dat een idee? Ik bedoel,
1: ik studeer daar wel goed op.
0: Ja, het is op zich...
1: Het was slecht voor de lijn, maar ik studeer weer.
0: Ja, oké, maar goed, een lijn heb ik toch niet. Dus
1: nee, rond is ook een lijn.
0: Dat wou ik nu zeggen. Bij mij is er sowieso geen lijn in te ontdekken, dus dat scheelt een berg. Maar, nou ja, wie weet, misschien ooit.
1: Precies.
0: Misschien beter om het niet te doen, in mijn geval. Ik ben een beetje verslavingsgevoelig, om het zo maar te zeggen.
2: Dat is het niet aan te raden, nee.
0: Dat is misschien beter om het niet te doen. Ik ben trouwens, dat had ik nog niet verteld. Er was tijdens Koningsdag iemand, en ik vraag nog steeds af wie het was en waarom, wilde iemand met mij op de foto? Ik denk dat hij plaatjes aan het zoeken...
1: Die was lam.
0: Dat denk ik dus ook. Of hij was plaatjes aan het zoeken om in zijn schuurtje te hangen om de muis even te verjagen. Maar het is in ieder geval de wilde iemand met me op de foto. Ben jij diegene? Ken jij diegene? Dan wil ik graag even weten, punt 1, waarom eigenlijk? En punt 2, ik vind het wel grappig om hem dan zelf ook te hebben. Niet dat ik er heel goed op ga staan, waarschijnlijk. Maar dan wil ik hem wel eigenlijk hebben. Dus, mocht jij diegene zijn en je luistert toevallig nu, dat zou zomaar kunnen.
1: Stuur het even in. Stuur die foto naar onze Instagram-account.
0: Ja.
1: Het wordt toch niks show.
2: Met DT.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Met dat je DT. Dat er even bij zegt. Ja.
1: Exact. Showed.
0: Showed. Ja, nee, maar dat is wel. Ik ben oprecht benieuwd hoe dat iemand dat toevallig heeft. En nou ja, zo ja, dan.
1: Kom maar door.
0: Ja, het lijkt mij wel grappig eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Dus
1: ja, dat snap ik.
0: Ik begrijp nog steeds niet waarom die persoon met mij op de foto wilde. Maar
1: ik ook niet. Hij vond je zo aantrekkelijk. Of was het een vrouwtje?
0: Nee, het was helaas een man.
1: Dat bedoel ik.
0: Als het nog een vrouw was geweest, had ik het nog enigszins kunnen waarderen, denk ik. Maar dat ging dus in dit geval niet.
1: Jammer, joh.
0: Nee.
1: Helaas, pindakaas.
0: Ik heb nooit geluk wat dat betreft. Nou, zullen we een einde aan dit programma maken? Is dat een idee?
1: Ja, we hebben nog... Zouden we dan een keer op tijd...
0: We gaan nog een plaat draaien.
1: Oh, fashionably late.
0: Nou, dan gaan we even netjes afronden zoals het eigenlijk altijd doen. Want dat hoort... Oh, wacht even, moet ik niet hebben.
1: Oké, nou doei!
0: Nee, we moeten nog even vertellen wat er nog komt, toch?
1: Oh ja, oké, sorry.
0: Zometeen, na 11 uur is het tijd voor Erwin van der Bliek en zijn On Fire Radio Show. En daarna is ze er weer. Heb jij er al zien lopen toevallig?
1: Ja.
0: Wat had ze aan
1: paars
0: vandaag?
1: Ik heb er geappt. Ik vind dat zo leuk. Als jij je paars aantrekt, wil je paars aantrekken.
0: Een paars aangetrokken?
1: Een paars aangetrokken. Okay. Heb ik hem gevraagd.
2: Ja, ik denk dat de oranje haarbijt dat hij inmiddels vies was geworden.
1: Ja,
2: van
1: vorige week.
0: Ja, vorige week natuurlijk. Ja, de bier over het weg gekomen.
1: Die ligt nog bij de stomerij, joh.
0: Ja, dat precies. Lijkt me wel. Dus in een paars haarbijt is ze zometeen hier. DJ Nonstop.
4: De enige non die ze allemaal op een rijtje heeft.
0: Zou er nog nooit iemand daar moe van worden?
1: Vast niet. Wij niet in ieder geval.
0: Wij niet. Nee, nou...

0: Oké, jongens, van mij mogen jullie nu stoppen.
1: Doei.
2: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
3: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Koor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via Cantabile.

0: Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. Na ruim een maand van droogte trekken er nu regen- en onweersbuien over Nederland. Het KNMI waarschuwt voor hagel tot 2 centimeter en stevige windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel, behalve in het noorden en noordoosten. Door de droge grond kan er lokaal snel wateroverlast ontstaan, doordat die grond het water niet opneemt. In Nijmegen werd een eredivisie voetbalwedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook het blussen van een natuurbrand in Budel moest worden gestaakt vanwege dat felle onweer. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu. Are you

0: minstens 40 kilo afgevallen is de afgelopen tijd. Heb jij de laatste foto's gezien van onze Carl Cox? Nou. Groot respect voor deze man. Er zijn wat kilootjes af voor je. We begonnen met een super gave oude rammer van hem. Carl Cox aan het begin van On Fire. Dat was Your Light Shines On.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Fred Legrand, Warren Fellow, Nick Curly, Miss Monique, Jax Jones, Louis Vega, Jotto en nog veel meer met andere woorden. The On Fire Radio Show is gewoon weer lachend begonnen, joh.
1: On fire.
0: Het is mei, we vieren dat hier 2 uur lang met de dikste nieuwe releases. En zometeen aan het begin van uur 2 nog een waanzinnige classic.
2: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Zet jezelf schrap voor de beste nieuwe muziek die afgelopen week weer uitgekomen is. We hebben ze weer verzameld. Nick Curly is dit en we beginnen de show met een grijns op het gezicht. Daar hou ik van. All smiles hoor je nu aan het begin van On Fire. Hey, we zijn begonnen. Meer dan welkom.

geen concessies, alleen het allerbeste op het gebied van de nieuwste dansmuziek. Ook dit weekend weer een Neon Fire Radio Show. Spelen met Sophie Alice Baxter was dat hier. Nieuwe remix gemaakt door Not Without Friends. Groove Yes, hoor je hier in On Fire ook nog Vince. En Worst Clot Convenience, fijne track is dat. En Nick Curly, zijn nieuwe heet All Smiles. Beginnen met een geintje op het gezicht, lijkt mij prima. Je hoorde hem hier in

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
3: Feest. Op zaterdag 2 mei viert Cor Cantabile zijn 70-jarig jubileum met een concert in Zandberg 58. Als extra feestelijk element is het gelukt om Vox Bohemica uit Tsjechië naar Breda te halen. Samen zingen de twee koren het Magnificat van John Rutter. Alle informatie en tickets via cantabilebreda.nl.
4: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.

0: Breda.nu.
1: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbranden in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Are you

feeling good.

0: Onder het motto, lang zal die geven. Nou, de rest van het liedje ken je. Heerlijk man, een Vlaamse knaller uit de jaren 90. Aan het begin van die On Fire Radio Show. Wat blijft er nog een feestje om te horen. Ravend, een tweede uur in, vinden wij niet erg. Je hoort de Channel X en Rave the Rhythm.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. Brand new beats are here to make you move and groove.
0: Oh, yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met de dikke nieuwe muziek van Fred Legrand, Warren Fellow, Nick Curly, Miss Monique, Jax Jones, Louis Vega en nog veel meer fijns. Dus ja, die speakers mogen weer harder.
1: On fire!
0: Welkom het tweede uur van de On Fire Radio Show. Is gewoon begonnen, joh.
1: On fire!
0: En wij gaan lekker rammen. Nog een uur lang heb ik ze voor je. De dikste nieuwe releases.
1: Erwin van der Bleek is on fire.
0: Vorige week voor het eerst gedraaid en nu gewoon lachend weer, want we vinden hem belachelijk goed. Dit is Madonna. And I feel so free.

gemaakt en die draaien we met liefde hier in On Fire. Warren Fellow was dat hier en Addicted to Your Vibe. Wij worden er heel vrolijk van. Groove P hoorde je ook nog. En Are They Real? En daarvoor Madonna met I Feel So Free. Haar nieuwe dansalbum verschijnt in juli. Hi, this is the On Fire Radio Show rocking the wonderful island of Cyprus. I would like to say hello to everybody out there on the island. Have a wonderful weekend and stay tuned, okay? Wil je reageren op onze fijne radioshow? Stuur even een e-mailtje naar onfireradioshow@gmail.com. Je krijgt altijd antwoord. onfireradioshow@gmail.com is waar de mail heen mag. Hij heeft niets te maken met auto's. Ik heb het even nagekeken, maar nee hoor, niets van dat al. Eli Nissan is dit in On Fire en Hedonism.

en I Feel Love. En ook nog Eli Nissan. Hij heeft niets met auto's. Herrenism, zo heet zijn nieuwe plaat. Welkom, dit is de On Fire Radio Show. De vetste nieuwe releases hoor je hier. Miss Monique heeft een waanzinnige nieuwe Hot Sauce. Die ga je zo meteen horen. Is deze. Dit is Tim Thunders samen met Marshall Jefferson. Nieuwe muziek.

Angel Heredia, hij slaat weer toe samen met Raúl Portico. Je hoorde een nieuwe track en die heette Rilon. Wat een fijne. Miss Monique hoorde je ook nog samen met Capuchon en GLZ. Vorige week voor het eerst nu lachend weer gedraaid in On Fire. Hot Sauce hoorde je. En Tim Thunder samen met Marshall Jefferson hoorde je ook nog voorbij komen. De show zit er alweer bijna op voor vandaag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En vanaf zondag is On Fire weer lekker terug te luisteren op soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Ik herhaal soundcloud.com/Erwin van der Bliek. Sin City en Jax Jones zijn sowieso nog onderweg. En dit is nieuw werk van Jay Vegas. Hij heet Raise Your Hands en je hoort hem aan het eind van On Fire. Geniet nog even van de beats. Ik spreek je volgende week.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de berg in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Een nieuwe fotowedstrijd roept inwoners van Breda op om hun mooiste natuurfoto van de stad in te sturen. De actie is onderdeel van het project National Park City dat aandacht vraagt voor natuur in de stad. Deelnemers maken kans op een workshop en een plek in een expositie. Met de wedstrijd wil de organisatie laten zien hoeveel groen en natuur er in Breda te vinden is. Op de Rijsbergseweg in Breda zijn vrijdagmiddag 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Meerdere inzittenden zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De politie was met meerdere eenheden aanwezig om het verkeer te regelen en de situatie veilig af te handelen. Een zwaar beschadigde auto is later door een berger weggesleept. In Breda maken festivalorganisatoren zich zorgen over het verdwijnen van de rauwe randjes van de stad. Ze vrezen dat daarmee ook de eigen sfeer en vrijheid verdwijnen die belangrijk zijn voor festival en cultuur. Volgens de organisatoren kan dat gevolgen hebben voor de aantrekkingskracht en culturele diversiteit van Breda. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Op maandag 4 mei herdenkt Breda alle oorlogsslachtoffers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Breda Nu zendt de ceremonie die in Park Valkenberg plaatsvindt live uit op radio en tv. Kijk of luister maandagavond naar deze speciale uitzending via Breda Nu TV, Breda Nu Radio, bredanu.nl of download de Breda Nu app om deze bijzondere gebeurtenis niet te hoeven missen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Afgelopen avond zorgden zware onweersbuien voor veel overlast in het zuiden van Nederland. In Nijmegen werd de wedstrijd tussen NEC en Telstar tijdelijk stilgelegd. In Limburg liepen straten onder en viel er op sommige plekken nog flinke hagel. Ook viel er een boom over een weg in het noorden van de provincie. Bij de natuurbrander in Budel en Weert moest de brandweer tijdelijk stoppen met blussen vanwege het felle onweer. Het KNMI had vooraf code geel afgegeven voor een groot deel van het land. Tienduizenden mensen feesten op een illegale danceparty op een militair terrein in Zuid-Frankrijk. Het aantal liep op tot zo'n 40.000 bezoekers. De autoriteiten waarschuwden vooraf voor gevaar door onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Er deden zich geen grote incidenten voor, al werd er wel een onontplofte granaat verwijderd. De politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig bij het feest dat vrijdag al begonnen is. De rave komt vlak voordat er strengere regels voor illegale feesten in Frankrijk ingaan. Afgelopen week zijn er 6 Nederlandse toeristen gered uit het Poolse Tatra-gebergte na een slecht geplande tocht. De groep raakte uitgeput en vroeg hulp aan reddingsdienst TOPR. Een van hen raakte tijdens de tocht de groep kwijt en belandde aan de andere kant van de bergen in Slowakije. Hij werd de volgende ochtend ongedeerd teruggevonden in een vallei en herenigd met de rest. Ook een groep van 5 slecht voorbereide Oekraïense toeristen moest gered worden uit het Poolse Tatra-gebergte. En het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. Het weer, er vallen nog een paar stevige buien in het noorden en daarna trekken ze het land uit bij een graad of 13 en een zwakke tot matige veranderlijke wind. Overdag is het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.